0: een nieuw uur. Met de grootste hit.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

Jij bent alles wat ik wou. Spijt me, ik was fout. Om te denken, het is voorbij. Ik ben liever vrij. Ik wist

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: De Pakistanse premier Shehbaz Sharif zegt dat er een vredestekst is na gesprekken tussen de VS en Iran. Hij heeft het over een definitieve tekst voor een vredesakkoord. Pakistan, dat ook eerder al bemiddelde, werkt nauw samen met beide partijen om de volgende stappen in het proces af te ronden. Een doorbraak was nooit dichterbij, zegt Sharif. Hij bevestigt zo ook wat president Trump eerder op de dag had geschreven op zijn Truth Social. In Amsterdam blijven hulpdiensten zoeken naar gewonden onder het puin van een appartementsgebouw. In een sportclub in een bijgebouw van dat pand vond de nacht voordien een zware explosie plaats. De brand raakte in de loop van de dag geblust, maar de brandweer liet het gebouw afbreken wegens het hoge instortingsgevaar. Intussen zouden 8 jongeren uit Amsterdam zijn opgepakt wegens betrokkenheid bij de brand. Er zijn ook auto's in beslag genomen in het criminele milieu. In de wijk Nieuw-West, waar het gebouw stond, waren er de voorbije weken al vaker explosies. Bij controles in verschillende handelszaken in Brussel-Noord heeft de lokale politie meer dan 3300 flessen lachgas en 80 kilogram tabak in beslag genomen. Dat gebeurde vorige week al, maar lekte nu pas uit. Het ging vooral om winkels actief in het nachtcircuit. De zaken maakten zich ook schuldig aan witwassen en handel in drugs. 7 personen zijn gerechtelijk aangehouden en 1 zaak is voorlopig gerechtelijk verzegeld. En sinds 3:30 vrijdagnamiddag is ruimtevaart- en AI-bedrijf SpaceX beursgenoteerd op Nasdaq, de Amerikaanse technologiebeurs. Het bedrijf van zakenman en voormalig Trump-bondgenoot Elon Musk heeft de grootste beursgang ooit laten optekenen. De allereerste openingskoers van SpaceX lag op $150 per aandeel. Zo is het bedrijf op dit moment net geen $2000 miljard waard. Tijdens de nacht overwegend droog en tot 13 graden. Zaterdag brede opklaringen en nog een kleine kans op neerslag, dan tot 20 graden warm.
1: Een nieuw uur met de grootste hit.
2: Dit is Radio Memory.
3: Radio Memory.
1: De beste muziek
2: hoor je hier.

0: De Pakistanse premier Shehbaz Sharif zegt dat er een vredestekst is na gesprekken tussen de VS en Iran. Hij heeft het over een definitieve tekst voor een vredesakkoord. Pakistan, dat ook eerder al bemiddelde, werkt nauw samen met beide partijen om de volgende stappen in het proces af te ronden. Een doorbraak was nooit dichterbij, zegt Sharif. Hij bevestigt zo ook wat president Trump eerder op de dag had geschreven op zijn Truth Social. In Amsterdam blijven hulpdiensten zoeken naar gewonden onder het puin van een appartementsgebouw. In een sportclub in een bijgebouw van dat pand vond de nacht voordien een zware explosie plaats. De brand raakte in de loop van de dag geblust, maar de brandweer liet het gebouw afbreken wegens het hoge instortingsgevaar. Intussen zouden 8 jongeren uit Amsterdam zijn opgepakt wegens betrokkenheid bij de brand. Er zijn ook auto's in beslag genomen in het criminele milieu. In de wijk Nieuw-West, waar het gebouw stond, waren er de bij een week al vaker explosies. Bij controles in verschillende handelszaken in Brussel-Noord heeft de lokale politie meer dan 3.300 flessen lachgas en 80 kilogram tabak in beslag genomen. Dat gebeurde vorige week al, maar lekte nu pas uit. Het ging vooral om winkels actief in het nachtcircuit. De zaken maakten zich ook schuldig aan witwassen en handel in drugs. 7 personen zijn gerechtelijk aangehouden en 1 zaak is voorlopig gerechtelijk verzegeld. En sinds 3:30 vrijdagnamiddag is ruimtevaart- en AI-bedrijf SpaceX beurt genoteerd op Nasdaq, de Amerikaanse technologiebeurs. Het bedrijf van zakenman en voormalig Trump-bondgenoot Elon Musk heeft de grootste beursgang ooit laten optekenen. De allereerste openingskoers van SpaceX lag op $150 per aandeel. Zo is het bedrijf op dit moment net geen $2000 miljard waard. Tijdens de nacht overwegend droog en tot 13 graden. Zaterdag brede opklaringen en nog een kleine kans op neerslag, dan tot 20 graden warm.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht? Wij van SOS Wilde Dieren uit Gerardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Gerardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.
5: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
6: De beste muziek
7: hoor je hier.
8: Radio Memory.
7: Radio Memory.
9: Hey, hey, Aurélie hier. Deze week is mijn nieuwe single Vuurtoren de hitschijf van de week bij Radio Memory. Woehoe!
10: Radio Memory's hitschijf van de week.

0: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa. Kleine vogel, ga maar zweven. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
1: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
2: Fun for Life Springkastelen uit Nienhoven organiseert een Kids Day. Zaterdag 27 juni aanstaande, van 10 tot 10. In Brugt Herzelen. Er is een pop-up bar, een zomerterras, springkastelen en diverse optredens. De inkom tot de Kids Village is €8 per kind. De Kids Day. Zaterdag 27 juni in Brugt Herzelen, van 10 tot 10. Meer info op funforlife.be.
3: Dit is Radio Memory.
4: Goedemorgen.

0: It's Eric Eazy-E Wright and Tupac Shakur. Rest in peace, homies.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0417

0: Uw overtuiging en uw budget, want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rauw Center Collier, dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier, een waardig afscheid, volgens uw wensen.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
3: Goedemorgen.

0: snelweg E403 in Isegem bij Roeselare zijn 6 mensen gewond geraakt bij 2 ongevallen op dezelfde plaats. Onder de gewonden ook 2 kinderen. Een bestelwagen reed er een stilstaande auto aan en kort daarna was er een 2e ongeval. De snelweg richting Brugge was een tijd lang afgesloten. Het Amerikaanse leger heeft een luchtaanval uitgevoerd in Venezuela. Daarbij is de leider van de internationale criminele organisatie Trendy Aragua gedood. Trump zegt dat ze verder zoeken naar leden van die terreurgroep. De organisatie is 10 jaar geleden opgericht in Venezuela, maar heeft intussen vertakkingen in heel Zuid-Amerika en de VS zelf. Het is gelinkt aan drugs en mensenhandel en moord. En de VS hebben vannacht ook drones neergehaald die gericht waren op commerciële schepen in de straat van Hormuz bij Iran. Volgens Amerika gaat het scheepvaartverkeer in de zeestraat gewoon door. Er lijkt een vredesakkoord in de maak, dat zei Trump eerder al. Ook bemiddelaar Pakistan zegt dat nu, maar het is nog onduidelijk of de deal dit weekend rond kan zijn. Er zijn geen slachtoffers meer gevonden onder het puin na de explosie in Amsterdam. Een bijgebouw van een flatgebouw is daar donderdagnacht ontploft en ingestort. 7 mensen raakten gewond. 400 mensen die in het appartementsgebouw wonen kunnen voorlopig niet terug. Er is een 8-tal jongeren opgepakt voor verhoor. Er lagen mogelijk explosieven voor plofkraken in de kelder. In Nigeria zijn 17 boeren vermoord op een veld. Nog eens 5 raakten gewond. De daders reden op motorfietsen en openden plots het vuur. Ze zijn wellicht lid van jihadistische groeperingen die terroriseren gemeenschappen in Nigeria en leggen boeren die een land op willen belastingen op. Het is net regenseizoen. Dat boeren net nu hun velden verlaten brengt de voedselvoorziening in het land in gevaar. Op het WK voetbal heeft gastland Amerika overtuigend kunnen winnen. 4-1 tegen Paraguay. Canada, ook gastland, speelde 1-1 gelijk tegen Bosnië-Herzegovina. We nemen een grijze start, het kan zelfs nog wat regenen, maar later vandaag is er wel zon bij 21 graden. Ook morgen schijnt de zon, in de loop van de volgende week steeds zachter en zonniger.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Confo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.

0: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675. Of Ambi, koppelteken Bjorn, @outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory App.
4: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
5: Radio Memory.
6: Goedemorgen.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24/24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses, ga gewoon naar radiomemory.be.

0: Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus. Vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en John Dennis.
1: Maar nu wil ik elke zondag alleen nog bij.
0: Maar ook met Jonathan, Jordi van Het en Frank van Damme.
1: Het wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
0: Larissa en Sammy Moore.
2: Ik ben te jong om stil te zijn. Te luid de wereld, ik kies voor mij.
0: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen

0: De snelweg E403 in Izegem bij Roeselare zijn 6 mensen gewond geraakt bij 2 ongevallen op dezelfde plaats. Onder de gewonden ook 2 kinderen. Een bestelwagen reed er een stilstaande auto aan en kort daarna was er een 2e ongeval. De snelweg richting Brugge was een tijd lang afgesloten. Het Amerikaanse leger heeft een luchtaanval uitgevoerd in Venezuela. Daarbij is de leider van de internationale criminele organisatie Trendy Aragua gedood. Trump zegt dat ze verder zoeken naar leden van die terreurgroep. De organisatie is 10 jaar geleden opgericht in Venezuela, maar heeft intussen vertakkingen in heel Zuid-Amerika en de VS zelf. Het is gelinkt aan drugs en mensenhandel en moord. En de VS hebben vannacht ook drones neergehaald die gericht waren op commerciële schepen in de straat van Hormuz bij Iran. Volgens Amerika gaat het scheepvaartverkeer in de zeestraat gewoon door. Er lijkt een vredesakkoord in de maak, dat zei Trump eerder al. Ook bemiddelaar Pakistan zegt dat nu, maar het is nog onduidelijk of de deal dit weekend rond kan zijn. Er zijn geen slachtoffers meer gevonden onder het puin na de explosie in Amsterdam. Een bijgebouw van een flatgebouw is daar donderdagnacht ontploft en ingestort. 7 mensen raakten gewond. 400 mensen die in het appartementsgebouw wonen kunnen voorlopig niet terug. Er is een 8-tal jongeren opgepakt voor verhoor. Er lagen mogelijk explosieven voor plofkraken in de kelder. In Nigeria zijn 17 boeren vermoord op een veld. Nog eens 5 raakten gewond. De daders reden op motorfietsen en openden plots het vuur. Ze zijn wellicht lid van jihadistische groeperingen die terroriseren gemeenschappen in Nigeria en leggen boeren die een land op willen belastingen op. Het is net regenseizoen. Dat boeren net nu hun velden verlaten brengt de voedselvoorziening in het land in gevaar. Op het WK voetbal heeft gastland Amerika overtuigend kunnen winnen. 4-1 tegen Paraguay. Canada, ook gastland, speelde 1-1 gelijk tegen Bosnië-Herzegovina. We nemen een grijze start. Het kan zelfs nog wat regenen. Maar later vandaag is er wel zon bij 21 graden. Ook morgen schijnt de zon. In de loop van de volgende week steeds zachter en zonniger.
1: Fun for Life Sprinkelstelen uit Nienhoven organiseert een Kids Day. Zaterdag 27 juni aanstaande van 10 tot 10. In Brugt Herzelen. Er is een pop-up bar, een zomerterras, sprinkelstelen en diverse optredens. De inkom tot de Kids Village is 8 euro per kind. De Kids Day. Zaterdag 27 juni in Brugt Herzelen van 10 tot 10. Meer info op funforlife.be.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van ComfoPlus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
4: Radio Memory.
5: Hey, hey, Aurélie hier. Deze week is mijn nieuwe single Vuurtoren de hitschijf van de week bij Radio Memory. Woehoe!
6: Radio Memory's hitschijf van de week.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie: Feestzaal Brugzavel in Kruisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675. Of Ambi koppelteken Bjorn @outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
2: Dit is Radio Memory.
3: Goedemorgen.
4: Alle pieten.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Gerardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Gerardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Dit is Radio Memory.
3: Radio Memory.
4: Goedemorgen.

0: snelweg E403 in Isegem bij Roeselare zijn 6 mensen gewond geraakt bij 2 ongevallen op dezelfde plaats. Onder de gewonden ook 2 kinderen. Een bestelwagen reed er een stilstaande auto aan en kort daarna was er een 2e ongeval. De snelweg richting Brugge was een tijd lang afgesloten. Het Amerikaanse leger heeft een luchtaanval uitgevoerd in Venezuela. Daarbij is de leider van de internationale criminele organisatie Trendy Aragua gedood. Trump zegt dat ze verder zoeken naar leden van die terreurgroep. De organisatie is 10 jaar geleden opgericht in Venezuela, maar heeft intussen vertakkingen in heel Zuid-Amerika en de VS zelf. Het is gelinkt aan drugs en mensenhandel en moord. En de VS hebben vannacht ook drones neergehaald die gericht waren op commerciële schepen in de straat van Hormuz bij Iran. Volgens Amerika gaat het scheepvaartverkeer in de zeestraat gewoon door. Er lijkt een vredesakkoord in de maak, dat zei Trump eerder al. Ook bemiddelaar Pakistan zegt dat nu, maar het is nog onduidelijk of de deal dit weekend rond kan zijn. Er zijn geen slachtoffers meer gevonden onder het puin na de explosie in Amsterdam. Een bijgebouw van een flatgebouw is daar donderdagnacht ontploft en ingestort. 7 mensen raakten gewond. 400 mensen die in het appartementsgebouw wonen kunnen voorlopig niet terug. Er is een 8-tal jongeren opgepakt voor verhoor. Er lagen mogelijk explosieven voor plofkraken in de kelder. In Nigeria zijn 17 boeren vermoord op een veld. Nog eens 5 raakten gewond. De daders reden op motorfietsen en openden plots het vuur. Ze zijn wellicht lid van jihadistische groeperingen die terroriseren gemeenschappen in Nigeria en leggen boeren die een land op willen belastingen op. Het is net regenseizoen. Dat boeren net nu hun velden verlaten brengt de voedselvoorziening in het land in gevaar. Op het WK voetbal heeft gastland Amerika overtuigend kunnen winnen. 4-1 tegen Paraguay. Canada, ook gastland, speelde 1-1 gelijk tegen Bosnië-Herzegovina. We nemen een grijze start, het kan zelfs nog wat regenen, maar later vandaag is er wel zon bij 21 graden. Ook morgen schijnt de zon, in de loop van de volgende week steeds zachter en zonniger.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
5: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
6: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

0: Music van John Miles. En ik denk dat dat voor mijn gast ook geldt, want ik denk dat muziek ook heel belangrijk is voor hem en ook zijn eerste liefde wel was. En wie zit hier voor mij? De enige echte originele Ronnie van Vlaanderen, ja. Waar ik in mijn jeugd eigenlijk veel naar geluisterd heb, naar uw mixen en zo. Mm-hmm. Dus ik was altijd heel blij als het woensdag was.
1: Ah, dat is heel leuk om te horen natuurlijk, hè. En we zijn ook blij om terug nog even radio te maken, hè. Het is heel lang geleden voor mij.
0: Ja, ik denk het wel.
1: Ja. Toch denk ik 2 jaar denk ik dat geleden is dat we op de radio waren. Dus,
0: amai.
1: Ja, ik denk dat het zo lang al geleden is. En omdat jij het vroeg van, kan je even komen? Ja, heb ik dan gezegd van ja, we gaan dat zeker eens doen. En daarom zijn we hier vandaag.
0: Dus bedankt daarvoor.
1: Dat is graag gedaan.
0: Oké. Dus wij gaan terug muziek draaien, zeker?
1: Dat gaan we doen. 2 uur lang, tot 12 uur, hè?
0: Ja, tot 12 uur. Okay. Ja. Madonna met...
1: Express Yourself. Goedemorgen allemaal. Welkom bij Radio Memory.

0: Ze werd ook wel de Queen of Pop genoemd.
1: Klopt helemaal. Klopt helemaal, deze Madonna met Express Yourself.
0: En we hebben iemand aan de lijn. Goedemorgen.
2: Wat vind ik?
0: Ah, dag Frans.
2: Ja, zeg, ik heb juist iets gehoord. De zanger, weet je, dat Frank Michiel overleden is?
0: Ja, dat staat op mijn Facebook van gisteren.
2: Ah, zeg, vind ik misschien als het nog niet weet. Ik had het juist gehoord, hè.
0: Nee, ik heb het gisteren een bericht gehad en ik heb het op mijn Facebook gezet.
2: Dat is de reken van dingen, van mooi zijn alle vrouwen, maar in het Frans, hè.
0: Ja, het Frans. Dat was de lievelingszanger van mijn mama.
2: Ah, de lievelingszanger van mijn mama, ja. Dus. Maar dat is wel mooi, hè, zeg je, dat zingt, ja. Zo goed, jongen. Dat was ook agressieve kanker, hè.
0: Ja.
1: We hebben zelf al hier een aanvraag van Frank Michael voor straks te draaien hier op de radio.
2: Ah ja.
1: Ja. Dat gaan we straks dus doen, hè.
2: Oké, dat is goed.
0: Dus blijf luisteren.
2: Ik ga de groet doen aan jou, Cindy, aan Ronnie daar.
1: Dank u.
2: Aan ons Hilleke, aan Kelly, aan Yves, aan Marianneke, aan mijn broer Joven en Anja, aan Anneke, want dat kan ik niet vergeten, aan Wendy, aan Katrien en haar man, aan Vif en Geert, aan die andere radioman, aan Daniel, aan Jeremy, aan Leon en Frida. Poef, ik kan zeggen, alle luisteraars en medewerkers van de radio, want er werd 5 uur te noemen. Ah ja, Roos, ik mag ze eigenlijk vergeten.
0: Nee.
2: Ja. Dus en ik heb een mooie plaat van Boy Prins, verlaat me nooit, je weet. Ik ben fan van Boy Prins.
0: Ja, dat weet ik. Maar ze staat klaar.
2: Oké, dat vind ik bedankt.
0: Bedankt, Frans.
2: Oké, graag gedaan. Tot volgende week.
0: Fijne dag,
2: morgen,
0: Frans.
2: Morgen,
1: dag, Frans. Bedankt.
2: Jullie dag, morgen.
1: Dag.

0: jaren geleden. Deze plaat van Bobby Prince met Verlaat Me Nooit. Origineel van Salem Segers, ook van jaren geleden. En ik dacht, Cindy, dat we terug iemand aan de lijn hadden.
1: Ik denk het ook. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Cindy.
1: Dag, Roseke.
2: Hoe is het?
1: Ça va.
2: Ça va, allez dan.
1: Als we radio maken, moeten... Allez,
2: ja,
1: als we radio maken, altijd.
2: Ben ik blij, hè. Als ik u hoor, ben ik blij, hè.
1: Ah, dank u. Dank u.
2: Ja.
1: Zeg het een keer.
2: Ja, heel speciaal voor mijn beste vriendin Ildeken, voor Yves, voor Kelly, voor Marianne, voor Tony, voor Nancy, voor Jeremy, voor Johan de Radioman, voor Daniel, voor Rudolf Stevens en lief vrouwtje Anjakken, voor Fransken en Vrouwken, voor Anneken, voor Geert en Vivian, voor Katrien en Erik, voor Wendy en Cindy.
1: Dank
2: en
1: u.
2: Voor Ron van Aalst en Erik de Valk en Peggy. En voor alle luisteraars die nooit een plaatje krijgen en voor alle medewerkers van Radio Memory.
1: Oké. Okay.
2: En dat zou zijn, Cindyke.
1: En welke plaat?
2: Van Rudolf Steven, de laatste nieuwe.
1: Ik hou van het leven.
2: Ja, dat is een mooie.
1: Ja, ik vind dat ook.
2: Ja.
1: Oké, bedankt.
2: Die woorden zijn mooi.
0: Ze staat klaar hier. We gaan ze direct gaan draaien. En ik mag ook Roseke zeggen, zeg erin. Ik mag ook Roseke. Ja.
2: Oké,
1: dag Roseke. Salut.
0: Fijn weekend.
2: Voor jullie ook.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Radio Memory bestaat 2 jaar.
2: En dat wordt gevierd.
1: Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus. Vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi Van Het.
3: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die pijn.
1: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
3: Maak jij me wakker. Als het over is, zal jij je dan ook voor me zijn.
1: Maar ook met Sammy Moore en Larissa.

0: 25 euro, aan de kassa 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
1: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel

0: tussen tempels en theaters. Frank Valentino.
1: Inderdaad, en wij hadden hier nog een plaat die we moesten draaien bij Radio Memory. En dat is heel speciaal voor Cindy en Ronnie van Vlaanderen, dankjewel. Voor Jos en Nancy, Ronnie en Jacqueline. Voor Johan en Frida. Voor Katrien en zus Marijke en al de luisteraars van de radio. En het moest een plaat zijn van Frank Michael, de groetjes van Molly uit Aarschot.
0: Ja, en het moest het favoriete liedje van mijn mama zijn.
1: Dat klopt.
0: En dat is Ton Papa, dus...
1: We gaan hem luisteren.
0: En ja, hij is dus gisteren overleden.
1: Mm-hmm.

0: jouw zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa. Kleine vogel, ga maar zweven. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
1: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht? Wij van SOS Wilde Dieren uit Gerardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Gerardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.
2: Dit is Radio Memory.
3: Goedemorgen.

0: Jeff Lee Lee Group en Give Me Your Sexy Body. En we moesten nog een plaatje draaien voor iemand? Voor Celeste, ja. Geloof ik. Ja.
1: Ja.
0: Gaan we dat doen?
1: Ja.
0: Ik zou niet weten welk plaatje het was, want ze hang niet aan de telefoon. Ze
1: is, waarom van Luc Steno?
0: Voilà, dat was het helemaal. Ja, ja, ja, ja.
1: Want het verzoekje denk ik wel.
0: Nee. Ik moest het gewoon draaien. Ah, gewoon draaien, okay. Voor, ja.
1: Dus, en de groetjes van Iriad, hè?
0: Voilà. Ze zei wel, doe de groetjes aan ons syndicje. Dus meer heeft ze niet gezegd. Dus. Komt Luc Steno eraan?
1: Ja, maar...
0: Normaal gezien wel. Celeste komt eraan, hè. Voilà.

0: was je niet meteen gebleven.
1: Goed, we moesten nog een plaat draaien voor iemand die me gisteravond stuurde op mijn gsm. En die zei van, hey Ronnie, morgen vroeg luisteren we zeker mee naar Radio Memory, naar jouw programma. Maar het is niet eigenlijk mijn programma, gewoon uitgenodigd vandaag. En dat is Gieke Raas, die woont in Eriksvelde. Dat is een gehucht van Nieuwerkerke bij Aalst. En ja, die zijn aan het luisteren. En Gieke, ik denk dat ik voor jou de plaat gekozen heb.

Django Wagner met mooie blauwe ogen. En we kregen nog een verzoekje binnen van Rudolf. En hij liet weten dat hij aan het meegeneten is met de muziek en ook een wandeling aan het maken is. Doe je even de groetjes aan alle luisteraars voor jou en Ronnie daar in de studio. En al mijn collega's graag met het nummer van Wiltura. Hij kan niet zonder jou. En dat gaan we natuurlijk volledig draaien voor hem.

0: de snelweg E403 in Izegem bij Roeselare zijn 6 mensen gewond geraakt bij 2 ongevallen op dezelfde plaats. Onder de gewonden ook 2 kinderen. Een bestelwagen reed er een stilstaande auto aan en kort daarna was er een 2e ongeval. De snelweg richting Brugge was een tijd lang afgesloten. Het Amerikaanse leger heeft een luchtaanval uitgevoerd in Venezuela. Daarbij is de leider van de internationale criminele organisatie Trendy Aragua gedood. Trump zegt dat ze verder zoeken naar leden van die terreurgroep. De organisatie is 10 jaar geleden opgericht in Venezuela, maar heeft intussen vertakkingen in heel Zuid-Amerika en de VS zelf. Het is gelinkt aan drugs en mensenhandel en moord. En de VS hebben vannacht ook drones neergehaald die gericht waren op commerciële schepen in de straat van Hormuz bij Iran. Volgens Amerika gaat het scheepvaartverkeer in de zeestraat gewoon door. Er lijkt een vredesakkoord in de maak, dat zei Trump eerder al. Ook bemiddelaar Pakistan zegt dat nu, maar het is nog onduidelijk of de deal dit weekend rond kan zijn. Er zijn geen slachtoffers meer gevonden onder het puin na de explosie in Amsterdam. Een bijgebouw van een flatgebouw is daar donderdagnacht ontploft en ingestort. 7 mensen raakten gewond. 400 mensen die in het appartementsgebouw wonen kunnen voorlopig niet terug. Er is een 8-tal jongeren opgepakt voor verhoor. Er lagen mogelijk explosieven voor plofkraken in de kelder. In Nigeria zijn 17 boeren vermoord op een veld. Nog eens 5 raakten gewond. De daders reden op motorfietsen en openden plots het vuur. Ze zijn wellicht lid van jihadistische groeperingen die terroriseren gemeenschappen in Nigeria en leggen boeren die een land op willen belastingen op. Het is net regenseizoen. Dat boeren net nu hun velden verlaten brengt de voedselvoorziening in het land in gevaar. Op het WK voetbal heeft gastland Amerika overtuigend kunnen winnen. 4-1 tegen Paraguay. Canada, ook gastland, speelde 1-1 gelijk tegen Bosnië-Herzegovina. We nemen een grijze start. Het kan zelfs nog wat regenen. Maar later vandaag is er wel zon bij 21 graden. Ook morgen schijnt de zon. In de loop van de volgende week steeds zachter en zonniger.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Radio Memory bestaat 2 jaar.
5: En dat wordt gevierd.
4: Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi Van Het.
6: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die pijn.
4: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
6: Maak jij me wakker als het over is? Zal jij je dan ook voor me zijn?
4: Maar ook met Sammy Moore en Larissa.
7: Kleine vogels en als je maar kan.
4: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur.
5: 2 jaar Radio Memory.
4: Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
8: Al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. 1 adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 1.

0: 3038 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
1: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te raken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel.

0: Ja, en we hebben nog iemand aan de lijn. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Cindy.
0: Dag, Daniel.
2: Goedemorgen.
1: Hey, collega. En dag, Ronnie. Hallo.
2: Alles oké?
1: Ja, ze. Genieten van het zonneken, hè.
2: Die is hier nog niet.
0: Nee, hier is bewolkt.
2: Die moet hier nog passeren.
1: Hier in Tollenbeek was zonneken aan het schijnen. Ik weet niet hoe lang dat gaat duren, maar ze was toch aan het schijnen.
0: Mm-hmm. Dat is al een begin, hè.
1: Juist. Maar volgende week verwachten ze zomerse temperaturen, hè.
0: Maar ja, dat weer te veel.
2: Vanaf dinsdag rond de 27, geloof ik, ja.
1: Ah, maar dat zou ideaal zijn, hè.
2: Het is dinsdag bij mij op het werk sportdag. Dus het zal zweten. Zeg, het is dinsdag bij mij op het werk sportdag, dus het zal zweten worden.
1: Oh, maar je kunt ook sporten op het gemakken, hè.
2: Ja.
1: Petang bijvoorbeeld is ook een sport, hè.
2: Ah, wel, ik ga wandelen en ik denk dat we een zevental terrasjes tegenkomen. Dus dat is ook al iets, hè.
1: Ah, oh ja. Je gaat zeker, de dorstigen kunnen laten.
2: Voilà. Zeg het een keer.
1: Ah, wel, ik wou eigenlijk de groeten doen. En om niemand te vergeten, want ik durf al een keer iemand te vergeten. Aan al de collega's van Radio Memory. En al de luisteraars van Radio Memory. En dus dan ben ik niemand vergeten. Hè.
0: Ah, nee.
1: Een dikke bravo aan jullie twee, hè.
2: Mm-hmm. Het is de eerste keer hier voor mij.
0: Ja, we hebben ook nog nooit samen gedraaid, denk ik.
2: Ik dacht één keer.
0: Eén keer
2: vroeger, ja. Ja, ook op zaterdag.
1: De keer dat er dat in zit, hè, verliezen dat blijkbaar niet meer.
2: En naar het schijnt, hè. Naar het schijnt, ja.
1: Ja.
2: We doen ons best.
1: Cindy, binnenkort, begin augustus, gaan we dat ook een keer samen doen, hè.
0: Ja. Ja, ik heb het u al gevraagd,
1: dus,
0: hè.
1: Ja, Abel, we gaan een van de dagen niet in een datum prikken.
0: Ja.
1: Want blijkbaar zijn er redelijk veel bezet, hè?
0: Ja.
2: Een drukke agenda.
0: Ja, jullie is ook al bezet. Voilà, dus jullie is bezet. De 1 augustus is ook al bezet.
2: Amai.
1: Oei. Ja. Maar ik hoor u een van de dagen en dan gaan we de eerstvolgende, dat vrij is ergens in augustus, een keer prikken dat we het ook een keer samen kunnen doen, hè.
0: Ja, want dat was de bedoeling, hè.
1: Ja. Maar ja, ik heb er wat druk, jij hebt er wat druk. Dus agenda samenzetten kan altijd soms problemen geven. Maar we vinden wel iets.
0: Ja. Hey, ergens in augustus, hè.
1: Ja, voilà. Zo snel mogelijk. Ik ben normaal 31 juli terug. Dus een keer dan kunnen we afspreken. Of binnen zelf morgen of overmorgen, wanneer het kan. Ça va? Allez.
0: Oké.
1: Ik vind jullie nog veel draaiplezier voor vandaag.
2: Nog een klein uurtje,
1: uur. Ja, en nog vele telefoontjes, hè.
2: Dat zal wel, dat zal wel.
1: Ja.
2: Goed weekend.
1: Voilà.
2: En ik
1: had graag The Dire Straits en Twisting by the Pool gehoord.
2: Ja, die staat klaar, dacht ik.
1: Allee.
2: Ja, voilà. Ja.
1: Salut.
2: Ja, de groetjes van Tollenbeek. Ja. De groetjes daar.
1: Okay. Ja, ja.
0: Dank Daniel.
1: Ja.
0: Salut.
1: Dag Cindy. Dag Ronnie. Bye.

0: Radio Memory.
1: Hey, hey, Aurélie hier. Deze week is mijn nieuwe single Vuurtoren de hitschijf van de week bij Radio Memory. Woehoe!
2: Radio Memory's hitschijf van de week.

0: En dat was niemand minder dan onze gidsschijf Aurélie met Vuurtoren.
1: Wel, ik ga nog even vernoemen dat de mensen nog altijd kunnen bellen voor hun platen aan te vragen voor verzoekjes hier bij Radio Memory op zaterdagvoormiddag. Dat is het nummer 02-66-99-660. En niet vergeten, dat is een gratis nummer.
0: Ja, voilà. Dus bellen maar. Maar eerst ga ik een verzoekje doen voor mijn tante, want zij verjaart deze week. Ik dacht de 18e. En dus, tante Jenny, dus hartelijk proficiat met je verjaardag. En haar favoriet is vooral Frank Galland. En vandaar status gereed, hey, met Frank Galland.
1: Proficiat.
2: Beste muziek.

0: En dat was dus Frank Galland met G. En dat speciaal voor mijn tante, haar verjaardag. En
1: we hebben Geert aan de lijn.
0: Dag Geert.
2: Goedemorgen Cindy. En goedemorgen, ja, jouw naam ken ik niet.
1: Ronnie van Vlaanderen, helemaal.
2: Ah, Ronnie van Vlaanderen.
0: Een hele goede DJ, echt waar.
1: Ja. Dag Geert.
2: Goedemorgen.
1: Zeg het.
2: Ja, ik wil de groetjes doen.
1: Ja.
2: Aan Vivian, mijn vriendin natuurlijk. Aan jullie.
0: Ja, dank u.
2: Ook aan Hilde en Yves en Marianne en Kelly.
0: Ja.
2: Dan ook aan Tony en Nancy. Aan Jeremy. Aan Danny de Groot. Aan Franske en zijn vrouw. En aan Rudolf en Anja. Johan de Radioman en Roosje.
0: Ja.
2: En ik zou ook heel speciaal de groeten willen doen aan Sal en Segers. Want wij gaan dit jaar met hem naar Spanje.
1: Hola.
2: Voor de tweede keer al.
0: Mm-hmm. Het is
2: lekker
0: warm.
2: En wij gaan met 1300 mensen.
0: Mooi.
1: 1300, amai, dat is veel.
2: Ja, dat zijn 24 bussen van Staftours en twee vliegtuigen.
1: En allemaal voor hem?
2: Ja, allemaal voor Salem.
1: Goh, dat is veel. Heel veel. Ja, heel veel.
2: En dan neemt hij ook nog een keer 10 artiesten mee.
1: Show ja. In Spanje.
2: Ik, bijvoorbeeld Misha Mara gaat mee, André Legowski, Philippe Dazen, Johan Veugelaers, Laura Lien. Dus wij hebben iedere avond iets te doen.
1: Het is eigenlijk 10 om te zien in Spanje.
2: Ja, 10 om te zien in Spanje,
1: ja,
2: inderdaad.
1: Ja. Het zal leuk zijn. En heel warm, heel warm.
2: Ja, want verleden jaar, de eerste dag dat we daartoe kwamen, was het een beetje aan het regen. Mm-hmm. Maar achter 5 minuten was dat gedaan, hè.
1: Oh ja, het is op dit moment rond de 37 graden in Spanje, dus dat gaat wel.
0: Amai.
1: Het zal smeren, ja.
2: We gaan gebakken zijn, nou, als we terugkomen, denk ik.
0: Ja. Goed waarom? Goed praat.
2: En ik wil een heel toepasselijk plaatje.
0: Ja.
2: Want er zijn al zoveel artiesten dood en ik wist niet wie ik moest kiezen. Maar ik heb eentje gekozen van Paul Severs en speciaal voor mijn vriendin heb ik dat plaatje gevraagd van Lief.
0: Ja, dat is een heel mooi plaatje trouwens.
2: Ja, inderdaad.
0: Okay.
2: Ik vind dat een van zijn beste platen dat hij gemaakt heeft.
0: Ja.
1: Dat klopt. En we gaan ze draaien voor jullie daar allemaal.
2: Oké, dankjewel. Mario.
0: Dag.
1: Dag.
2: Dag Cindy, tot de volgende.
0: Dag Geert. Dag.
2: Dag.

0: een laatste noot gedraaid.
1: Deze helemaal van Paul Severs en Lief. Goedemiddag, wie hebben we hier nog aan de lijn?
0: Hallo.
2: We hebben de Kevin aan de lijn.
0: Dag Kevin.
1: Dag Kevin.
2: Dag Cindy.
0: Dag Kevin, wat is
2: dag Ronnie, dag Ronnie van Vlaanderen.
1: Dag jongen, alles oké?
2: Okay? Ja, alles dik oké.
1: Dat is lang geleden, hè?
2: Inderdaad, het is toch wel een tijdje geleden. Het is een tijdje geleden dat ik je nog eens hoorde.
1: Dat klopt, Ja. Zeg het een keer. Mooi een plaatje aanvragen.
2: Ik wou een plaatje aanvragen.
1: En voor wie?
2: En voor Cindy de Komen.
0: Dank u wel.
2: Uiteraard.
0: Dank u wel.
2: Voor... wat is je naam ook alweer?
0: Ronnie
2: van Vlaanderen, niet te vergeten.
1: Ja.
2: Voor Hilde.
0: Ja.
2: Voor Rudolf.
0: Ja.
2: Voor Jeremy Cavalé.
0: Die is aan het luisteren.
2: Ja. En ook voor alle medewerkers van Radio Memory uiteraard. En je kan ook de app, en als je wil luisteren naar Radio Memory uiteraard, dan, voor Ambra en Caprine niet te vergeten.
1: Die zullen dat ook wel horen, zeker, hè?
2: Inderdaad. Ja. En mensen kunnen ons gaan beluisteren via onze app uiteraard. Die kunnen ze gaan downloaden via de App Store uiteraard. En ze kunnen kijken en luisteren op eigen risico uiteraard.
0: Op eigen risico?
1: Ja, dat klopt. Dat is een grote beeld. Ik was er net geschrokken van mijn eigen. Ik keek naar het beeld en ik zag me zo in het groot staan. Ik dacht van oei. Ja, inderdaad. Ja, dat is op eigen risico. Klopt helemaal.
2: Ze kunnen kijken op eigen risico. Uiteraard via www.radiomemonie.be. Want we zijn nog altijd een internetradio uiteraard. Die heel goed beluisterd wordt. En ik ben er graag. Ik ben er graag komende zaterdag terug bij. Wij vragen, wij draaien. En hier zijn de Venga Boys. And we're going to Ibiza.
1: Oké.
0: Die komen eraan. Maar eerst een blokje reclame.
2: Uiteraard, dat moet ook gebeuren.
0: Voilà.
1: Merci voor de bel, hè.
0: Ja, bedankt, hè.
2: Ja, dat is voor nu.
0: Dag. Salut.
3: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
4: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
5: Kleine vogel, ga maar zweven.
4: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
6: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
7: Radio Memory.
0: Radio Memory. En we hebben iemand aan de lijn. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
8: Ja.
1: Dag Vivian.
8: Ja, goedemorgen.
0: Dag Vivian.
8: Goedemorgen.
0: Ça va?
8: Ja, prima.
1: Zeg het eens.
8: Groetjes aan Geert, aan jullie.
0: Dank u.
8: Aan alle medewerkers van Radio Memory en aan alle luisteraars.
0: Ja, en welke... plaatje zou je willen?
8: Wat zal ik zeggen, tijd voor een feestje.
0: Die staat ook klaar, maar we gaan eerst natuurlijk.
8: En ook aan Groetjes aan Stalin en aan alle van. En hebben we meegaan naar Spanje dit jaar.
0: Ja.
7: Ah ja, dat is dezelfde groep als daarnet, hè?
0: Ah ja, Geert is daar een vriend.
7: Ah ja, ja, ja.
8: Ja, ja, ja.
7: Hoi, ja, ik ben mee, ik ben mee. Ik ben mee, helemaal, helemaal.
8: Ja.
0: Oké, okay. Goed. Dus het plaatje komt eraan, okay. Maar eerst...
8: Ja, dankjewel, nog een fijne zaterdag voor jullie.
0: Ja. Ja, voor u ook.
8: Ja, dankjewel.
7: Goedendag.
0: Dag, Vivian.
8: Dag.
0: Dag.
9: Hello, party people. This is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, because we're going to...

0: Ibiza.
1: We're going to Ibiza met de Venga Boys. En we hebben iemand aan de lijn. Goedemorgen.
2: Goedemorgen Cindy, goedemorgen Ronnie.
1: Die stem kennen wij.
2: Met Hilde. Ja. Ik wou graag een keer bellen. Enerzijds om een plaatje aan te vragen, maar anderzijds ook om eens iedereen en dan ook iedereen te bedanken. Zowel ons volledig team van DJ's, maar niet te vergeten ook de gast-DJ's die allemaal komen, waaronder voor Ronnie al een hele dikke merci, en er komen er nog.
3: Dat is graag gedaan, dat weet hij.
2: Dat,
3: is graag
2: dat weet ik. Dat weet ik, dat weet ik. En ik hoop dat je zeker nog een keertje terugkomt. Mm-hmm. Maar ook, ik wil vooral erop benadrukken dat onze radio, dat we eigenlijk één grote familie zijn. Wij zijn vrienden, wij doen alles voor elkaar. En dat vind ik zo tof aan Radio Memory. En daarom een dikke merci aan al onze DJ's, aan al onze medewerkers, maar ook aan al onze luisteraars en ja, iedereen die er nog gaat bijkomen. En geloof ons, maar in augustus, de 29e, gaan we er een lap op geven.
1: Ah ja, onze tweede.
3: Dat zal een feestje worden, hè?
2: Ja, dat gaat een serieus feestje komen. Je bent bij deze uitgenodigd. En ik zou het graag... Ja, nee, dat weet ik. Ja, 29 augustus. En ik zou graag het plaatje hebben van K3, een vriend. Want dat zijn jullie voor mij allemaal hele goede vrienden. En ik heb jullie allemaal diep in mijn hart bedankt voor alle steun ook die ik van jullie krijg. Want na wat ik voor gehad heb, is dat niet evident. Maar bedankt dat jullie er altijd zijn voor mij. Ja, en dat is bedankt, al wat ik wou zeggen.
1: Bedankt dat wij ook eigenlijk een kans krijgen om mogen radio te maken.
2: En bedankt
3: een dat kans. Komen,
2: de topper der tops kan ik toch niet weigeren, hè?
3: Ja, dat ik
2: ben, de laatste aanwisten zijn ons Katrientje en Cindy en ons Wendieke ook niet te vergeten. En ik ben echt blij dat jullie erbij zijn, want jullie zijn echt een meerwaarde voor de radio op alle gebieden. En I love you guys, en dat weet je. Maar ook mijn oude groep niet vergeten, want zij hebben ook al heel veel gedaan voor de radio. En ik vind dat wel een keer maar gezegd wordt.
3: Mm-hmm. Dat is lief, hè? Ja. Dat is heel lief.
1: Ik vind dat ook zo te zeggen.
2: Ja. En ook, niet vergeten, onze Jeremy. Want onze Jeremy zit ook dik in mijn hart. En onze Rudolf. Het is niet omdat we ze niet dagelijks zien, dat ze er ook niet zijn. Onze Danny de Groot, ook dikke merci voor al wat je doet. En ja, alle mensen, een radio kan niet draaien zonder dat alle wieltjes in elkaar passen. En dat is wat er zo tof aan is.
3: Ja, dat klopt. Dat is juist.
2: Voilà. En voor de rest, jullie doen het supergoed. Ik ben een trotse, onze Tony noemt me de chef met de lange broek. ik ben een trotse chef met de lange broek van deze radio. Doe zo verder, mannen. Gewoon top.
3: Oké, okay, en we gaan straks voilà. Voor jou dat liedje draaien, hè. Ik zou zeggen, Hilde, de groetjes hierboven. Kan. Ja, maar dat is zo raar, hè. Dat is zo raar om te zeggen. Allee,
2: maar ik ben weer achter de schermen aan het werken voor de radio, want dat zien vele mensen niet, hè.
3: Nee. Okay.
1: Ja, dat moet ook gebeuren.
2: Dat moet ook gebeuren.
3: Ja.
2: Allemaal een hele dikke knuffel en allemaal een dikke merci.
3: Oké, we gaan hier nog een beetje verder doen.
1: Ja.
3: Goed?
2: Dat is goed. Oké.
1: Okay.
2: Okay.
1: Dag, Hilde. Dag, Hilde.
3: Yo.
2: Dag.
1: En we hadden nog iemand aan de lijn?
3: Klopt, ja, dat klopt. En ik dacht dat Anneke was. Goedemiddag, Anneke.
4: Hallo, Ronnie. Dag, mijn zusje Cindy.
1: Dag, Anneke.
4: Ah, wel, ik ga de groetjes doen. Aan mijn zusje Cindy natuurlijk.
1: Dank
4: ook aan jou, Ronnie. Aan Rozeke, Kevin, Gaston, Jeremy, Nancy en Jos. Franske en vrouw, mijn matige Rudolf en mijn allerliefste zusje Anja, Hilde en Yves, Liesje, Antonie en vrouwtje, Wendy, Christine Verliefde en Siske Katrien en mijn stoere Bink. En alle luisteraars en medewerkers van Memory.
1: Oké, okay, en wat plaat zou u willen...
4: Ah, wel, dat is eentje dat een Cindy ook graag hoort.
3: En ik weet het al.
4: After all, if you need me.
1: Ja, dat is een heel mooi liedje. Allee, en ik hoor het heel graag en het komt uit mijn geboortejaar.
4: Voilà, dat is het.
3: En dat staat ook klaar.
4: En je bent goed, supergoed bezig.
3: Dank u wel. Voor de eerste keer is het niet slecht, hè? Voor de eerste keer.
4: Allee. Jullie zijn echt top.
1: Je bent een tweede keer.
3: De eerste keer hier.
4: Allee, en nog een fijn weekend voor jullie allemaal.
1: Ja, merci.
4: En dat was het.
3: Oké.
1: Voilà, de platen staan klaar, want we hebben eerst Salim Segers, tijd voor een feestje. Je hebt een vriend van K3. En Nadie komt eraan.
4: Oké. Dag Hanneke. Dag Ronnie.
3: Dag.
1: Dag Hanneke.
4: Dag.

0: Ben ik een feestje, zeg, amai.
1: Ah, wel, is dat niet goed?
0: Ja, zolang er geen commentaar op komt, is dat allemaal goed, zeker.
2: Waarom zal er een commentaar zijn? Bah, nee, gij. Bah, nee.
0: Ja, maar ja. De wereld is zo, Ronnie, de wereld is zo.
2: Ja, dat klopt, jongen, dat klopt. Zeg het eens.
0: Ja, wel, ik wou even toch een plaatje vragen voor mijn twee kinderen deze keer. Want ja, het is vakantie. Ay, nee, het is geen vakantie, het is bijna vakantie. Maar het is verjaardagsweekend.
1: Ah.
0: Hmm. Dus maandag en dinsdag zijn ze jarig. Maandag ons Luna 6 en dinsdag wordt Lucas 9. Dus aangezien dat ze dan bij de mama zijn, is het dit weekend een beetje verjaardagsparty bij de papa thuis, hè.
2: Ah, is dat de Michael Jackson in huis?
1: Ja.
2: Ja.
0: Dat is de Michael Jackson in huis. Ja, ja. Dat is tot vervelend toe, tot midden in de nacht. op uw trap en waar dan ook, hoort je constant...
2: Ja, ik heb hem al bezig gezien en hem bezig gehoord, ja.
0: Hij doet het wel heel goed. Ik ben er eigenlijk jaloers op. Moest ik de moves hebben gelijk hij, het zou goed komen.
2: Eens proberen, nee, Jeremy. Proberen.
0: Nee, we doen dat niet meer.
1: Oefenen.
0: We hebben dat spelletje van vroeger op de Wii. Ik heb dat ooit gekocht toen ik nog jong was. En dat is de Michael Jackson
1: lang
0: Experience. En voilà, toen kon ik dat keigoed halen. Ik 5 sterren. En nu zie ik moeiteloos Lucas mij inhalen. Dus... ja, ik heb het niet meer in mij.
2: Maar ja, jij begint dan te zingen en dat is ook goed, hè. Dus,
0: voilà, inderdaad, ja. Dus. Het is een beetje bewezen dat het goed is, want we zitten met de sifflé bijna aan de 50.000 streams, wat ik ook totaal niet versta, maar goed. Dus er komt een tweede aan.
2: Ah, dat is goed, dat is goed.
1: En ik weet welke, maar mag ik niet zeggen.
0: Ja, fladderend, hè.
1: Maar dat was wel een goeie, hè. In het programma van Katrien, en zij zei dat zo, van, ze zegt een titel, en zei, het is dan niet, ja. En hij zei, moet je dat nu verraden, het is dat dus wel. En ik heb het gehoord, ik was aan het luisteren.
0: Dus... ja, kijk.
2: Verraden.
1: Ja.
0: Sommige mensen kunnen er ook niet aan doen, hè.
1: Oké.
0: Ik kan nog een bras krijgen met Katrien op die manier. Maar goed. Dus ja, bij deze dacht ik voor mijn twee schatten hier, jij bent een vriend van mij uit de toffe film Toy Story, waar dan nu een vijfde van uit is ook, hè.
1: Ja.
0: Arno die blijven ook nog gaan, dus...
1: Mm-hmm. Oké, die komt eraan. Maar ja, we hebben wel nog een paar platen te draaien, maar zo komt er zeker en vast aan.
0: Ze moeten maar geduld hebben.
2: Nog net voor 12, dacht ik, want het is al kwart voor 12, hè.
1: Ja.
2: Ja,
0: dat is cool.
2: Supervlug. Maar het komt in orde,
1: Dag Jeremy.
0: Salutjes.
2: Dag Jeremy.
0: Dag.
3: Dit is Radio Memory. Radio
4: Memory. Goedemorgen.
1: Dit werd aangevraagd door Hilde K3. Je hebt een vriend.

0: was voor de chef met de lange broek zeker, hè?
1: Ja.
0: Dat was zoiets, ja. Ja. Hilde was speciaal voor jou gedraaid, deze van K3.
1: En de volgende is If You Need Me. En dat kwam zeker van Anneke.
0: Ik geloof het, ja. Anneke.
1: Prachtige plaat is dat. 1973. Astro.
0: Zo'n ene tegel, hè.
1: Ja.
0: We gaan nu niet beginnen dansen, dat gaan we niet doen.
1: Met een voet, zeer.

0: En dus dat was If You Need Me van After All. En ja, ik denk dat het tijd wordt om afscheid te nemen.
1: Het is vlug gegaan in 2 uurtjes.
0: Ja, ja.
1: Tussen 10 en 12 vandaag hier bij Memory. Maar het was leuk. Het was leuk voor de eerste keer terug hier. Ja, het was, dus, was tof. Ja, ja,
0: maar
1: ja, ja.
0: Je mag nog een keer komen. Is goed.
1: Dat is zover niet waar. Dat is bij, allee, ik dacht 50 minuutjes van bij ons. Dus, en ja. Ik heb alles onderweg tegengekomen. Een rommelmarkt, een tractor, de spoorwegen, alle rode lichten. Ik had alles. Ik had alles vandaag. Dus, maar dat gaat wel nog eens doen. Ja, we gaan dat nog eens doen.
0: En we hebben nog 2 platen. Arno Hintjens.
1: Ja, dat is op aanvraag van Jeremy, geloof ik.
0: Ja.
1: Ja. En dan Steppenwolf met Born to be Wild.
0: En dat is speciaal voor Wendy.
1: Voilà.
0: Voilà. En dus bedankt voor te komen. En ik ben er terug morgen tussen 18 en 21 uur.
1: En ik wil ook de luisteraars allemaal bedanken. En ook Hilde en Cindy voor mijn uitnodiging vandaag. Nog veel plezier bij Memory. En fijn weekend. Maak er het beste van. En graag tot nog eens een volgende keer.
0: Bedankt om te komen. Hè.
1: Graag gedaan.
0: Salut.
1: Dag.

0: De Kansspelcommissie waarschuwt voor illegale goksites en de risico's van gokken nu het WK voetbal begonnen is. Tijdens grote voetbaltoernooien beginnen veel mensen met gokken en dan vooral jongeren. De meeste mensen stoppen er na zo'n toernooi wel weer mee, maar sommigen die tijdens zo'n event voor het eerst kennis hebben gemaakt met gokken, blijven dat daarna doen. De Verenigde Staten hebben de leider gedood van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua, zegt president Trump. Het gaat om de 42-jarige Nino Guerrero. Tegen hem lopen in de VS aanklachten voor een reeks misdrijven, waaronder afpersing en terrorisme-gerelateerde feiten. Volgens Trump konden Amerikaanse troepen hem doden met de hulp van Venezuela. Maar details over wanneer of waar de aanval plaatsvond, geeft hij niet. De mededingingsautoriteit van het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers Discovery door Paramount. Volgens de toezichthouders gaat de deal de concurrentie niet. De overheid verwacht zelfs meer concurrentie op de mediamarkt, waar de consument van zal profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers Discovery. Het Israëlische leger heeft opnieuw bombardementen uitgevoerd in het zuiden van Libanon. Amper anderhalf uur op voorhand kregen inwoners van verschillende dorpen het bevel om te evacueren. Volgens Israël zijn de aanvallen gericht op doelwitten van Hezbollah. In het noorden van Israël gingen meerdere keren het luchtalarm af na projectielen uit Libanon. Ondanks een staakt het vuren blijven Israël en Hezbollah elkaar aanvallen. Ons land gaat in 2030 samen met Frankrijk het Europees kampioenschap vrouwenhandbal organiseren. Het wordt meteen ook het eerste groot toernooi waar de Belgische handbalvrouwen aan mogen deelnemen, want als gastland zijn ze automatisch gekwalificeerd. Er hangen nog wat wolken, maar in de loop van de namiddag komt op steeds meer plaatsen de zon erdoor. Het wordt tot 21 graden. Morgen eerst vrij zonnig, later meer wolken met plaatselijk kans op een bui en tot 18 graden.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier, een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht? Wij van SOS Wilde Dieren uit Geraardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Geraardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.
3: Beste muziek
4: hoor je hier.
5: Radio Memory.
4: Tony de Groot.

Het was na al die jaren al heel erg duidelijk, maar kennelijk wouden ze het vandaag toch nog eens onderstrepen. You're the one that I want. De muzikale samenwerking van John Travolta en Olivia Newton-John. En zo zijn we weer bezig aan een uur lang de grootste hits. De hits die jij ons hebt doorgestuurd via degrootstehits@gmail.com. Fijn dat de maan staat op de Music Machine.

Marijke stuurde ons vorige week al een mailtje met de vraag of we Paul Anka niet eens konden draaien. Wel, ik moest diep graven, want dit plaatje kwam al uit 1958. Maar wat een goed nummer was het. Crazy Love.

0: That's it, man. 14 years right down the drain, boy, I'll tell you.
1: Je moet het maar tegenkomen, hè. De achtergrondzangeres die gewoon blijft doorzingen, haarscherp ook blijft zingen. En Elvis, ja, die moet lachen en blijft lachen. De lachversie van Are You Lonesome Tonight was het van The King. Dit is The Music Machine met Vlaams werk van Philip Robrecht.

Mr. Piano Man himself, Billy Joel, die de naam kreeg dankzij deze hit die hij uitbracht in 1973. Op het plaatje begeleidt hij zichzelf ook nog op de mondharmonica. Tot 1993 maakte hij vooral popmuziekhits. Nadien lag de focus van Joel op optredens en het schrijven en opnemen van klassieke muziek.

0: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gans, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675. Of Ambi koppelteken Bjorn@outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory App.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
2: De Radio Memory App.
3: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android.
4: Dit is Radio Memory.
5: Radio Memory.
2: Goedemiddag.
1: Dummy.

for Maria of Is This the Way to Amarillo? Ik noem maar een aantal van zijn hits op. Dit kwam uit 1971. Tony Christie die loodste ons nog eens naar Las Vegas. Fijn dat je meeluistert naar The Music Machine. Elke week weer een uur lang de grootste hits. De hits die jij bepaalt. En als je nog zoiets hebt van, hey, laat hem dat ook nog maar eens draaien. Wel, stuur het me even door. Mail me naar degrootstehits@gmail.com. Degrootstehits@gmail.com. Dit is Marcia Hines.

wel duidelijk, hè? I won't take no for an answer. Ik wil u nog één keer een aanbod doen, maar als u dat niet aanneemt, ja, dan denk ik dat ik de deur moet wijzen. Jimmy Helms die zong het nog eens in Gonna Make You an Offer You Can't Refuse. En als je de deur moet wijzen, dan is dat wel duidelijk. Als je denkt...

0: Ik heb nooit geweten wat ik me er eigenlijk moet bij voorstellen bij die Mirror Man. Ik zou dat eens moeten opzoeken voor u. The Human League was het. The Music Machine, nu met een nummer die eigenlijk geschreven werd voor Meat Loaf, maar gezongen door Céline Dion. It's all coming back to me now.
1: There were

0: De Kansspelcommissie waarschuwt voor illegale goksites en de risico's van gokken nu het WK voetbal begonnen is. Tijdens grote voetbaltoernooien beginnen veel mensen met gokken en dan vooral jongeren. De meeste mensen stoppen er na zo'n toernooi wel weer mee, maar sommigen die tijdens zo'n event voor het eerst kennis hebben gemaakt met gokken, blijven dat daarna doen. De Verenigde Staten hebben de leider gedood van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua, zegt president Trump. Het gaat om de 42-jarige Nino Guerrero. Tegen hem lopen in de VS aanklachten voor een reeks misdrijven, waaronder afpersing en terrorisme-gerelateerde feiten. Volgens Trump konden Amerikaanse troepen hem doden met de hulp van Venezuela. Maar details over wanneer of waar de aanval plaatsvond, geeft hij niet. De mededingingsautoriteit van het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers Discovery door Paramount. Volgens de toezichthouders schaadt de deal de concurrentie niet. De overheid verwacht zelfs meer concurrentie op de mediamarkt, waar de consument van zal profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers Discovery. Het Israëlische leger heeft opnieuw bombardementen uitgevoerd in het zuiden van Libanon. Amper anderhalf uur op voorhand kregen inwoners van verschillende dorpen het bevel om te evacueren. Volgens Israël zijn de aanvallen gericht op doelwitten van Hezbollah. In het noorden van Israël gingen meerdere keren het luchtalarm af na projectielen uit Libanon. Ondanks een staakt het vuren blijven Israël en Hezbollah elkaar aanvallen. Ons land gaat in 2030 samen met Frankrijk het Europees kampioenschap vrouwenhandbal organiseren. Het wordt meteen ook het eerste groot toernooi waar de Belgische handbalvrouwen aan mogen deelnemen, want als gastland zijn ze automatisch gekwalificeerd. Er hangen nog wat wolken, maar in de loop van de namiddag komt op steeds meer plaatsen de zon erdoor. Het wordt tot 21 graden. Morgen eerst vrij zonnig, later meer wolken met plaatselijk kans op een bui en tot 18 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Fun for Life Springkastelen uit Ninove organiseert een Kids Day. Zaterdag 27 juni aanstaande van 10 tot 10. In Brugt Herzelen. Er is een pop-up bar, een zomerterras, springkastelen en diverse optredens. De inkom tot de Kids Village is €8 per kind. De Kids Day. Zaterdag 27 juni in Brugt Herzelen van 10 tot 10. Meer info op funforlife.be.
5: Dat oude goud in uw lade? Het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
6: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
7: Radio Memory.
8: Hey hey, Aurélie hier. Deze week is mijn nieuwe single Vuurtoren de hitschijf van de week bij Radio Memory. Woehoe!
9: Radio Memory's hitschijf van de week.

Wat een knoeper van een hit om vandaag deze 70 show mee van start te gaan. Je hoorde nog eens Electric Light Orchestra natuurlijk, of kortweg ILO. Je hoorde ze met Don't Bring Me Down, hit bij ons in 1979. We doorkruisen de jaren 70, dames en heren, want dit is de 70 show met onder meer Chubby Tiger en Snow.

Abba, er is nog van die heerlijke muziek gemaakt in de jaren 70. En het komende uur draaien we niks anders dan muziek uit de jaren 70. Want we gaan van 1970 naar 1979 hier in de 70 Show. Chubby Tiger was dat. En je hoorde hem met de enige hit wat de man maakte. Dat was natuurlijk het nummer Slow Down. En het hier komt uit 1972. Schitterende song van

die heerlijke jaren 70 disco. Daar kunnen we het onder klasseren, de nummer hier, wat een hit was bij ons. In oktober 1978, hoogst bereikte plaats in de hitparade was de derde plaats. Dus met andere woorden, brons voor deze zangeres hier. Dat was Karen Young. En die horen ze met Hot Shot vandaag hier in The 70 Show. En dit hier is Viltura uit 1971 met Anne Darling.

Wat hebben ze toch heerlijke muziek gemaakt in de jaren 70 natuurlijk. Dit was er eentje van, 1976. Je kent deze Franse zanger allemaal natuurlijk, want hij heeft nog andere grote hits gemaakt ook. Zijn naam Gérard Lenormand. Je hoorde hem met dit nummer, dat was La Ballade des gens heureux. Hier in een radiouur met alleen maar hits uit de jaren 70, want dit is de 70 Show. Oorspronkelijk uit de jaren 60, maar ook in de jaren 70 aan een nieuw leven toe. Dit nummer hier, Ben Me, Shake Me.

ook zo'n heerlijke disco-hit natuurlijk uit de jaren 70. Dat was Gilla. Je hoorde ze met Bend Me, Shake Me. Ja, het was natuurlijk niet de originele versie, want die kwam ergens uit de jaren 60. Op naam van The American Breed. Maar ik heb zo'n beetje het voorgevoel dat er nog artiesten zijn die dat nummer gezongen hebben. Ja, uiteraard ook in de jaren 80 werd het nummer gezongen door Luc Steno en Sandra Kim. Zij zongen toen in het Nederlands Bel Me, Schrijf Me. Dat zal je waarschijnlijk ook niet ontgaan zijn. Gilla dus met Bend Me, Shake Me. Hier in de 70's Show. En nu, The Cats en Marianne. We'll be right back.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24/24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel daar.

0: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij IMO De Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. IMO De Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory App.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory App. De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android. Radio Memory.
4: Goedemiddag.

ja, ik herinner me nog steeds heel goed in de jaren 70. Toen ik een kind was, ging ik met mijn ouders ergens op café. En het eerste wat ik altijd vroeg was van... Ma, heb je geen 5 frank voor mij? Want dat was 5 frank. Zodat ik wat liedjes in de jukebox kan doen draaien. En toen stak ik daar natuurlijk 5 frank in. En ik denk dat we zelfs 2 of 3 liedjes mochten kiezen voor 5 frank. In de jaren 70, ja, moest er tegenwoordig een jukebox staan. Maar tegenwoordig is het natuurlijk zo allemaal geëvolueerd. Want in elke café staat tegenwoordig een computer te draaien. Dus ja, dat was natuurlijk in de jaren 70. Die jukeboxen, de jukebox jive. Hit van de Rubettes uit de jaren 70 natuurlijk. Hier in de 70 show. Maar dit keer moeten we terug naar 1978. Hier zijn Third World. Now that we've

komt uit de jaren 70, dat kon je natuurlijk wel merken, want er was plots een hapering in deze song, waarvoor mijn welgemeende excuses. Third World and Now That We Found Love. Dit hier is Rock and Roll uit de jaren 70 van Gary Glitter.

tal van die hits uit de jaren 70. Die zitten natuurlijk samengevat in dit radiouur, want dit is de 70 Show. We hielden trouwens de voorbije minuten even halt in 1978. Ze hebben nog meer dingen gemaakt, maar dit was wellicht de grootste hit uit hun carrière. Je hoorde The Shirts met Tell Me Your Plans natuurlijk. En dit hier is ook zo'n radiojuweel uit de jaren 70 vandaan. Hier is Donna Summer.

0: heerlijk muziekje uit 1975. Dat was natuurlijk nog eens Donna Summer met The Lady of the Night. En wanneer je dit melodietje hier hoort, ja, de trouwe luisteraars die weten dat natuurlijk wel. Dan betekent dat wij hier aan het einde gekomen zijn van dit uur hits uit de jaren 70. Want dit was, dames en heren, met andere woorden, de 70's Show. Je hebt er van mij nog eentje te goed en dat is die van, hoe heette ze? M natuurlijk, met Pop Music.
1: Dank u wel.

0: De Kansspelcommissie waarschuwt voor illegale goksites en de risico's van gokken nu het WK voetbal begonnen is. Tijdens grote voetbaltoernooien beginnen veel mensen met gokken en dan vooral jongeren. De meeste mensen stoppen er na zo'n toernooi wel weer mee, maar sommigen die tijdens zo'n event voor het eerst kennis hebben gemaakt met gokken, blijven dat daarna doen. De Verenigde Staten hebben de leider gedood van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua, zegt president Trump. Het gaat om de 42-jarige Nino Guerrero. Tegen hem lopen in de VS aanklachten voor een reeks misdrijven, waaronder afpersing en terrorisme-gerelateerde feiten. Volgens Trump konden Amerikaanse troepen hem doden met de hulp van Venezuela. Maar details over wanneer of waar de aanval plaatsvond, geeft hij niet. De mededingingsautoriteit van het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers Discovery door Paramount. Volgens de toezichthouders schaadt de deal de concurrentie niet. De overheid verwacht zelfs meer concurrentie op de mediamarkt, waar de consument van zal profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers Discovery. Het Israëlische leger heeft opnieuw bombardementen uitgevoerd in het zuiden van Libanon. Amper anderhalf uur op voorhand kregen inwoners van verschillende dorpen het bevel om te evacueren. Volgens Israël zijn de aanvallen gericht op doelwitten van Hezbollah. In het noorden van Israël gingen meerdere keren het luchtalarm af na projectielen uit Libanon. Ondanks een staakt het vuren blijven Israël en Hezbollah elkaar aanvallen. Ons land gaat in 2030 samen met Frankrijk het Europees kampioenschap vrouwenhandbal organiseren. Het wordt meteen ook het eerste groot toernooi waar de Belgische handbalvrouwen aan mogen deelnemen, want als gastland zijn ze automatisch gekwalificeerd. Er hangen nog wat wolken, maar in de loop van de namiddag komt op steeds meer plaatsen de zon erdoor. Het wordt tot 21 graden. Morgen eerst vrij zonnig, later meer wolken met plaatselijk kans op een bui en tot 18 graden.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Confo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
4: De beste muziek
5: hoor je hier.
6: Radio Memory.
7: Dit is Radio Memory.
8: Radio Memory.
9: Tony van Beveren.

was de versie van Laura Lynn Jambalaya, zaterdag 13 juni, iets over 2 uur geworden. Hey, goedemiddag allemaal. Welkom in een nieuwe aflevering van Studio NL, de beste Nederlandstalige plaat uit België en Nederland. Allemaal hier bij Radio Memory vanuit Pajottenham, Galmaarden zitten we. Tot 4 uur gaan we het gezellig maken, tot aan Rudolf Stevens. En dan zijn dame uit Nederland, hè? José Sepp. Een feestje zonder mannen. Goedemiddag allemaal, jullie zijn massaal aan het luisteren.

onder leiding van Philip Dazen was deze Swoop Dans in de discotheek. In de tijd een grote hit voor Paul Sever, die er spijtig genoeg niet meer aan het midden is. We gaan stilaan richting de reclame. Gaan we doen met deze mooie klassieker van The New Four. Kom je vanavond? En dan nog eentje voor alle fans van Bobby Prins. Draaien we de beste vrienden.

Lid worden van Radio Memory kan. Gewoon lid 20 euro, erelid 50 euro. Steun jouw internetradio en bel ons om lid te worden. 02 669 966 0.

0: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gans, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675. Of Ambi koppelteken Bjorn @outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory App.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
2: De Radio Memory App.
3: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
4: Android. Dit is Radio Memory.
5: Goedemiddag.

We draaien de versie van Sammy Baker uit Scherpenheuvel. 2016, wees niet zo jaloers, mijn schat. In de tijd een grote hit voor Ray Westerling. De volgende zijn allemaal origineel van Miltura, maar wij hebben ze vandaag meegebracht door David van Dijk.

0: Ook een van de grootste successen van The Voice of Europe, Eddie Wally, stond vandaag in onze playlist hier in Studio NL bij Radio Memory. Dat is een man die er zal bij zijn op onze tweede verjaardag van Radio Memory, die doorgaat 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek, met optredens van Jonathan, Pascal Montelli, Silla K, Sammy Moore, Frank van Damme, John Dennis, Larissa en Jordi van het Net. Kaarten kosten €25 en aan de kassa €30.
1: Nee.

deze plaats zullen we Jurgen Tinneke Rune daar in Heluwe wel tevreden gemaakt hebben. Wiltura, Donna Carmella. En daarstraks had ik het over de Radio Memories tweede verjaardagsshow. Je kan kaarten verkrijgen bij alle DJ's van de Radio Memory. Ook in de studio's van Radio Memory op de Herasbergse straat 105 in Galmaarden. En anders geef je een tekentje aan Tony van Beveren in Nienhoven. Of via de sociale media Facebook, Pascal Heijman, kan je ook een tekentje geven voor kaarten te bestellen voor onze Memories tweede verjaardagsshow. Zorg dat je erbij bent, want de kaarten gaan heel vlug de deur uit. Daar is er eentje in de richting van onze Urbanus en Peggy.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Bajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
2: Kleine vogel, ga maar zweven.
1: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
3: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
4: Radio Memory.
5: Goedemiddag.

als we nu een mooie platen draaien hier op deze zaterdagmiddag 13 juni, dan weet ik het niet wat we hier komen doen hier bij Radio Memory. We draaien de Free Francis en ik laat je nooit of nooit meer gaan. En van ons klein Belgielandje gaan we terug naar Nederland. Met Ferry de Leeds is het zo moeilijk om gewoon te doen. Voor sommigen misschien wel, hè. Goedemiddag allemaal.

Erik van Eigen en Sanne, veel te mooi. We gaan richting 3 uur. Ik zeg graag tot na 3, want dan zijn we weer in het meer. We gaan eruit met de playboy van het Vlaamse lied genoemd, namelijk Jimmy Frey, die je nog kent van De Smaak van Je Lippen. Maar wij gaan eventjes op bezoek aan de overkant. Graag tot na 3.

0: De Kansspelcommissie waarschuwt voor illegale goksites en de risico's van gokken nu het WK voetbal begonnen is. Tijdens grote voetbaltoernooien beginnen veel mensen met gokken en dan vooral jongeren. De meeste mensen stoppen er na zo'n toernooi wel weer mee, maar sommigen die tijdens zo'n event voor het eerst kennis hebben gemaakt met gokken, blijven dat daarna doen. De Verenigde Staten hebben de leider gedood van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua, zegt president Trump. Het gaat om de 42-jarige Nino Guerrero. Tegen hem lopen in de VS aanklachten voor een reeks misdrijven, waaronder afpersing en terrorisme gerelateerde feiten. Volgens Trump konden Amerikaanse troepen hem doden met de hulp van Venezuela. Maar details over wanneer of waar de aanval plaatsvond, geeft hij niet. De mededingingsautoriteit van het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers Discovery door Paramount. Volgens de toezichthouders schaadt de deal de concurrentie niet. De overheid verwacht zelfs meer concurrentie op de mediamarkt, waar de consument van zal profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers Discovery. Het Israëlische leger heeft opnieuw bombardementen uitgevoerd in het zuiden van Libanon. Amper anderhalf uur op voorhand kregen inwoners van verschillende dorpen het bevel om te evacueren. Volgens Israël zijn de aanvallen gericht op doelwitten van Hezbollah. In het noorden van Israël gingen meerdere keren het luchtalarm af na projectielen uit Libanon. Ondanks een staakt het vuren blijven Israël en Hezbollah elkaar aanvallen. Ons land gaat in 2030 samen met Frankrijk het Europees kampioenschap vrouwenhandbal organiseren. Het wordt meteen ook het eerste groot toernooi waar de Belgische handbalvrouwen aan mogen deelnemen, want als gastland zijn ze automatisch gekwalificeerd. Er hangen nog wat wolken, maar in de loop van de namiddag komt op steeds meer plaatsen de zon erdoor. Het wordt tot 21 graden. Morgen eerst vrij zonnig, later meer wolken met plaatselijk kans op een bui en tot 18 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Fun for Life Springkastelen uit Nienhoven organiseert een Kids Day. Zaterdag 27 juni aanstaande van 10 tot 10. In Brugt Herzelen. Er is een pop-up bar, een zomerterras, springkastelen en diverse optredens. De inkom tot de Kids Village is €8 per kind. De Kids Day. Zaterdag 27 juni in Brugt Herzelen van 10 tot 10. Meer info op funforlife.be.
5: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel daar.

0: Radio Memory.
1: Hey, hey, Aurélie hier. Deze week is mijn nieuwe single Vuurtoren de hitschijf van de week bij Radio Memory. Woehoe!
2: Radio Memory's hitschijf van de week.

0: uit Nederland, John de Bever, als een hemel zonder sterren ligt. Zaterdag 13 juni, iets over 3 uur geworden. Klim je mee tot 4 uur totaal, Rudolf Stevens. En net voor deze van John de Bever hadden we de nieuwe hitschijf voor deze week. De nieuwe Arlie met vuurtoren. Tot 4 uur mag ik je nog gezellen. Met de meneer Nienhoff, hè. Luc Jones draaien we. En mag ik dan bij jou zijn. Goedemiddag, welkom erbij. Jullie zijn heel goed aan het luisteren.
1: Als de oorlog komt en als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou? Als er een

ik persoonlijk toch een van de mooie singles van Suzanne en Freek en Niemand. We gaan nog eentje heel diep terug in de tijd gaan draaien. Eentje van Jean Terra, de man die je nog kent van Iemand heeft je pijn gedaan. En als ik even mijn playlist bekijk hier op deze zaterdag en ook de klok in de studio gaan we ook stilaan richting reclame. Gaan we net voor reclame doen met de meneer uit Nederland, Wesley Klein. En waarom dans je niet met mij? Maar voor we daar aan toe zijn, draaien we nog deze klassieker van Jean Terra. Is er een ander tussen jou en mij?

Lid worden van Radio Memory kan. Gewoon lid €20, erelid €50. Steun jouw internetradio en bel ons om lid te worden. 02-669-9660.

0: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht? Wij van SOS Wilde Dieren uit Gerardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Gerardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Gerardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Gerardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Radio Memory. Goedemiddag.

En toch, ik heb nog hoop. Want er is toch nog steeds een morgen. En als het geluk dan komt, dan zal ik altijd voor haar zorgen.

vind ik persoonlijk toch een van de mooie singles van een meneer die er spijtig genoeg niet meer in ons midden is. Man uit Nederland, André Hazes. En waarom? De volle plaat is er eentje van Michael Lanzo. Een vriend is nooit alleen. De cover van You Never Walk Alone.

je hebt me duizendmaal belogen. Met deze plaats zullen we Heert en Vivian uit Beveren Sint-Niklaas wel tevreden maken. Dat is origineel van de Keits onder leiding in de tijd van Piet Veerman. We draaien de versie van Dana Winner en we draaien Westenwind.

De man die je nog kent van Rattekatet, waar is mijn vleeskroket en waar zijn die handjes? Yves Segers, links, rechts, voor en terug. Morgen vroeg tussen 10 en 12 is er uw vraag bedraaien met Hilde, Tony van Beveren en aan de telefoon mijn vrouw Nancy voor al jouw verzoekplaten. En we verwachten ook morgen vroeg op interview Silke op de radio, hier bij Radio Memory. Dat is er eentje voor tante Christian, Willy en Renske daar in Denderleeuw. Net voor reclame, Christophe, omdat hij zo mooi is.

0: www.mailingcompany.be. Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en John Dennis.
1: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij.
0: Maar ook met Jonathan, Jordi van Het en Frank van Damme.
1: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
0: Larissa en Sammy Moore.
2: Ik ben te jong om stil te zijn. Te luid de wild, ik kies voor mij.
0: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
3: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 6:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 7:30 voor de show. Locatie: Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675 of ambi@outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
4: Dit is Radio Memory.
5: Radio Memory.
0: Goedemiddag.

de tijd een grote hit voor Jack Jersey. We draaiden Danny Brendo en Ik Mis Je. We blijven maar op romantische toeren met de meneer die er in ons midden niet meer bij is. Namelijk Paul Severs. En we draaien Vrij.

0: De varkensboer uit Gierle in de Kempen, die 14 jaar cel kreeg voor de moord op een collega, is na 3 jaar vrijgelaten met een enkelband. De man van 64 deed al verschillende aanvragen voor vervroegde vrijlating en de recentste is goedgekeurd. Na zijn faillissement 9 jaar geleden doodde hij een andere landbouwer die hem een boerderij verhuurde. Hij sloeg hem op het hoofd met een zwaar putdeksel. De nabestaanden van het slachtoffer reageren geschokt op de vrijlating. Op de luchthaven van Oostende moet een extra gesloten terugkeercentrum komen om op grote schaal mensen die illegaal in het land zijn vast te houden. Dat vraagt oppositiepartij Vlaams Belang. Volgens voorzitter Van Grieken is zo'n centrum nodig aan de kust omdat de politie de vele transmigranten die de oversteek naar Engeland proberen maken niet de baas kan. De partij herhaalt ook de nood aan wat ze noemt een illegale politie. Nu krijgen mensen zonder papieren een betekenisloos bevel en blijven in de illegaliteit, zegt Van Grieken. In Lier in de provincie Antwerpen zijn vanmiddag 3 mensen gewond geraakt nadat een bus van de lijn tegen de tunnelmuur is aangereden vlakbij het station. Door de botsing kwamen brokstukken los. Gelukkig zijn die niet op passerend verkeer gevallen. De tunnel moest ook tijdelijk dicht voor het verkeer. Op de bus zaten naast de chauffeur nog 3 reizigers. 2 van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Ze hebben lichte verwondingen. Onze landgenoot Tim Seelen blijft heer en meester op de Europese kampioenschappen G-wielrennen in Italië. Hij won vanmiddag goud in de wegrit voor een Duitser en een Tsjech. Gisteren had Seelen ook al het tijdrijden gewonnen. De Limburger was in zijn sport eerder ook al Belgisch en wereldkampioen. En Sisu Berg zal nog wat langer op een eerste ATP-titel moeten wachten. In Rosmalen in Nederland verloor hij met zijn Franse partner de dubbelspelfinale van de Nederlanders Spel en Arends in 2 sets. Vorig jaar stond Bergs hier ook al in de enkelspelfinale, ook die verloor hij toen. Droog en rustig lenteweer vanmiddag met stapelwolken en lokaal tot 22 graden. Ook morgen overwegend droog en tot 18 graden.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest in de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Confo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Radio Memory bestaat 2 jaar en dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montali, Silla Key en Jordi Van Het.
4: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die pijn.
3: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
4: Maak jij me wakker. Zal jij je dan ook voor me zijn?
3: Maar ook met Sammy Moore en Larissa.

20 euro, aan de kassa 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.

Zo, we zijn er wederom aan begonnen aan een nieuwe start van ons programma Terug naar Toen. Allemaal van harte welkom, vrienden. Het komende uurtje gaan we wederom voor jou die pareltjes draaien. Die pareltjes die je zo zeldzaam te horen krijgt.

die ook geregeld voorbij komt in deze afleveringen van Terug naar Toen. Deze Cliff Richard. En we hebben vandaag ook nog eens dat pareltje meegebracht van Claudia de Breij. Het is al door verse artiesten ook op plaat gezet, maar we gaan het vandaag van haar draaien. Mag ik dan bij jou?

Ze komen allemaal voorbij in ons programma van Terug naar Toen, die pareltjes van toen. En heb jij ook zulke mooi nummer in gedachten dat je graag eens wil horen in dit programma? Wel, je mag het mij altijd laten weten. Dat kan op één adres: rudolfstevens@telenet.be. rudolfstevens@telenet.be. Helga. Niemand heeft

Helga met het mooie nummer Niemand heeft je ooit gezien. Allee, we gaan het tempo een beetje optrekken, hè. Mag ook wel eens een keer in onze terug naar toen. Met deze klassieker van Barry White.

0: God's sakes, turn around.
1: Ruby, gebracht door deze mooie stem van Kenny Rogers. De Strangers, die kennen we uiteraard allemaal. We denken allemaal aan de Strangers, aan hun plezante liedjes zoals Vader Grijzenbaard, de Blauwe Geschelpte en uiteraard ook dus het Strand van Sint-Tanneke. Of ja, vele andere, want ze hebben heel wat opgenomen. Meer dan 400 nummers. Maar ze namen ook prachtige ballades op, zoals deze. Een van die mooie nummers van de Strangers. Het Sleutelkind.
2: Dag vader en dag moeder, ik kon trouwen. Ik kon vergoed de deur om het zijn ablaan. Maar hoe felicitas is die mij daven. Er meende toch geen vloot van allebei. Gedeel mijn jeugd naar mij niet omgekeken. Zelfs ik van school

Dag vol, dag moe, dan kon ik erover zwaaien. Maar ik heb mijn les geleerd, neem dat maar aan. Ik weet zeker dat ik goed kinderen zal krijgen. Dat er geen ene ver een gesloten deur zal staan. Want alle meningen over Toos en

mooi deze verde van Ricky King. En nu ik dit hoor, denk ik meteen ook aan de versie van Paul Severs. Die heeft daar een mooie Vlaamse versie op gemaakt. En dat noemde dan Vrij. Maar dat ga ik beslist ook eens draaien in een van onze volgende afleveringen van Terug naar Toen. Na Ricky King gaan we nog eens terug naar de muziek van Demis Roussos.

Hamish Russell's. En onze volgende artiest, die bezong gewoon alle repertoires. Jazz, country, slow, rock and roll. En ga zo maar even door. Disco, maar ook gospel. Of wie ik het heb, dat hebben jullie al meteen geraden. De keizer van het Vlaamse lied, voor hem was alles oké. De Wil, die zong gewoon alles tijdens de live optredens. Voor vandaag heb ik eens een gospelnummer meegebracht. Ik hoor je toe, Wiltura.

kalenderjaar 1967. Toen was het al een geweldige hit voor deze meneer John Laurie. Recent hebben wij zijn alleen ook opnieuw opgenomen. En die doet het wederom ontzettend goed, dankzij jullie. Neem gerust maar eens een kijkje op Spotify. Daar vind je hem op terug. Rudolf Stevens met de nieuwe versie 2025.

ook heel wat mooie liedjes heeft opgenomen. En nog steeds. Dat is Danny Christian. We keren even heel ver terug in de tijd. Met deze mooie. Tranen liegen niet.

zich nou zelf. Wat zou je beginnen met je vrijheid die je zo kostbaar is? Net als vroeger, met je vrienden naar bars en kroegen gaan, hè? En dan, als je dat zat bent, geloof je het geluk ligt op straat en je hoeft het zomaar op te rapen wanneer het jou uitkomt, hè? Nee, nee, mijn vriend.

Prins met een van zijn hitmakers vanuit de 70er jaren met deze Avantelo. Santa Maria.

0: trouwens graag in deze terug naartoe. Een ouwtje aan de kast van...
1: De beste muziek hoor je hier. Radio Memory.
2: De varkensboer uit Gierle in de Kempen, die 14 jaar cel kreeg voor de moord op een collega, is na 3 jaar vrijgelaten met een enkelband. De man van 64 deed al verschillende aanvragen voor vervroegde vrijlating en de recentste is goedgekeurd. Na zijn faillissement 9 jaar geleden doodde hij een andere landbouwer die hem een boerderij verhuurde. Hij sloeg hem op het hoofd met een zwaar putdeksel. De nabestaanden van het slachtoffer reageren geschokt op de vrijlating. Op de luchthaven van Oostende moet een extra gesloten terugkeercentrum komen om op grote schaal mensen die illegaal in het land zijn vast te houden. Dat vraagt oppositiepartij Vlaams Belang. Volgens voorzitter Van Grieken is zo'n centrum nodig aan de kust omdat de politie de vele transmigranten die de oversteek naar Engeland proberen maken niet de baas kan. De partij herhaalt ook de nood aan wat ze noemt een illegale politie. Nu krijgen mensen zonder papieren een betekenisloos bevel en blijven in de illegaliteit, zegt Van Grieken. In Lier in de provincie Antwerpen zijn vanmiddag 3 mensen gewond geraakt nadat een bus van de lijn tegen de tunnelmuur is aangereden vlakbij het station. Door de botsing kwamen brokstukken los. Gelukkig zijn die niet op passerend verkeer gevallen. De tunnel moest ook tijdelijk dicht voor het verkeer. Op de bus zaten naast de chauffeur nog 3 reizigers. 2 van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Ze hebben lichte verwondingen. Onze landgenoot Tim Seelen blijft heer en meester op de Europese kampioenschappen G-wielrennen in Italië. Hij won vanmiddag goud in de wegrit voor een Duitser en een Tsjech. Gisteren had Seelen ook al het tijdrijden gewonnen. De Limburger was in zijn sport eerder ook al Belgisch en wereldkampioen. En Sisu Berg zal nog wat langer op een eerste ATP-titel moeten wachten. In Rosmalen in Nederland verloor hij met zijn Franse partner de dubbelspelfinale van de Nederlanderspel en Arends in 2 sets. Vorig jaar stond Bergs hier ook al in de enkelspelfinale, ook die verloor hij toen. Droog en rustig lenteweer vanmiddag met stapelwolken en lokaal tot 22 graden. Ook morgen overwegend droog en tot 18 graden.
3: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
4: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
5: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
3: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
4: Dat is al wel een keer de moeite.
6: Fun for Life Springkastelen uit Nienhoven organiseert een Kids Day. Zaterdag 27 juni aanstaande van 10 tot 10 in Brugt Herzelen. Er is een pop-up bar, een zomerterras, springkastelen en diverse optredens. De inkom tot de Kids Village is €8 per kind. De Kids Day, zaterdag 27 juni in Brugt Herzelen van 10 tot 10. Meer info op funforlife.be.
7: Dat oude goud in uw lade? Het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
8: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
9: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
10: Radio Memory.
11: Hey, hey, Aurélie hier. Deze week is mijn nieuwe single Vuurtoren de hitschijf van de week bij Radio Memory. Woehoe!
12: Radio Memory's hitschijf van de week.

Road Again. Alleen op Radio Memory hoor je de allerbeste countrymuziek. Tijd voor een uurtje met Lady Anja.

don't give me no warning. Go on, girl, fly away.

Goedendag, dames en heren. Gezellig u weer te horen en te zien. Hier is Anja met haar prachtig programma. Het Country-uurtje op Radio Memory.

Mag ik u een goede raad geven? Blijf nog een tijdje bij ons, want hier bij On The Road Again hoor je werkelijk het beste van het beste uit de countrywereld.

0: De varkensboer uit Gierle in de Kempen, die 14 jaar cel kreeg voor de moord op een collega, is na 3 jaar vrijgelaten met een enkelband. De man van 64 deed al verschillende aanvragen voor vervroegde vrijlating en de recentste is goedgekeurd. Na zijn faillissement 9 jaar geleden doodde hij een andere landbouwer die hem een boerderij verhuurde. Hij sloeg hem op het hoofd met een zwaar putdeksel. De nabestaanden van het slachtoffer reageren geschokt op de vrijlating. Op de luchthaven van Oostende moet een extra gesloten terugkeercentrum komen om op grote schaal mensen die illegaal in het land zijn vast te houden. Dat vraagt oppositiepartij Vlaams Belang. Volgens voorzitter Van Grieken is zo'n centrum nodig aan de kust omdat de politie de vele transmigranten die de oversteek naar Engeland proberen maken niet de baas kan. De partij herhaalt ook de nood aan wat ze noemt een illegale politie. Nu krijgen mensen zonder papieren een betekenisloos bevel en blijven ze in de illegaliteit, zegt Van Grieken. In Lier in de provincie Antwerpen zijn vanmiddag 3 mensen gewond geraakt nadat een bus van de lijn tegen de tunnelmuur is aangereden vlakbij het station. Door de botsing kwamen brokstukken los. Gelukkig zijn die niet op passerend verkeer gevallen. De tunnel moest ook tijdelijk dicht voor het verkeer. Op de bus zaten naast de chauffeur nog 3 reizigers. 2 van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Ze hebben lichte verwondingen. Onze landgenoot Tim Seelen blijft heer en meester op de Europese kampioenschappen G-wielrennen in Italië. Hij won vanmiddag goud in de wegrit voor een Duitser en een Tsjech. Gisteren had Seelen ook al het tijdrijden gewonnen. De Limburger was in zijn sport eerder ook al Belgisch en wereldkampioen. En Sisu Berg zal nog wat langer op een eerste ATP-titel moeten wachten. In Rosmalen in Nederland verloor hij met zijn Franse partner de dubbelspelfinale van de Nederlanderspel en Arends in 2 sets. Vorig jaar stond Bergs hier ook al in de enkelspelfinale, ook die verloor hij toen. Droog en rustig lenteweer vanmiddag met stapelwolken en lokaal tot 22 graden. Ook morgen overwegend droog en tot 18 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel daar.

0: van Pascal Montali, Silla Key en John Dennis.
1: Maar wat nu wil ik elke zondag alleen nog bij.
0: Maar ook met Jonathan, Jordi van Het en Frank van Damme.
1: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
0: Larissa en Sammy Moore.
2: Ik ben te jong stil te zijn. Te luid de wild, ik kies voor mij.
0: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory, zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
3: De beste muziek
4: hoor je hier.
5: Radio Memory.
3: Hier en hier zijn ze weer. De jaren 70, 80 en 90.
6: Hey, welkom hier in de jaren 70, 80 en 90. In dit eerste deel mag je volgende hits verwachten.

Ja, dat was uiteraard ook een grote hit voor de Beatles lang geleden. Deze versie van Bananarama. Daar begonnen we vandaag mee in deze nieuwe aflevering van de jaren 70, 80 en 90. En dit hier is ook een meezinger van lang geleden. Too busy thinking about my baby.

Rotates uit de jaren 80 voor ABC, deze Poison Arrow. En als kerstverse ouder kun je alle opvoedtips goed gebruiken. Dat dacht een Britse vader ook toen hij in april 2007 het tijdschrift Mother and Baby besteld had. Zijn dochter was nog een peuter en zijn vrouw was zwanger van hun zoontje. Het blad kwam destijds nooit aan, maar viel afgelopen vrijdag tot zijn grote verbazing alsnog op de mat. 19 jaar te laat.

0: zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
1: Kleine vogel, ga maar zweven.
0: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
2: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. Mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
3: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
4: Radio Memory.
5: Goeie avond.
6: Daar zijn ze weer. De jaren 70, 80 en 90.

De vergeet iets bovenhalen, dat is ook een beetje onze missie. Dat was nog Billy Joel met All About Soul. Straks even kijken wat er vandaag jaren geleden in de krant stond. Eerst deze hier van Justin Timberlake. Sexy Back.

0: Wat gebeurde er vandaag, zoveel jaar geleden?
1: 13 juni vandaag, Michael Jackson wordt door de jury van een federale rechtbank vrijgesproken na beschuldiging van kindermisbruik. De jury achtte alle 10 aanklachten ongegrond en Jackson onschuldig, en dat vandaag in 2005. Een Amerikaanse tabaksfirma wordt veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding aan een man wiens vrouw in 1984 aan het roken van sigaretten is overleden, en dat vandaag in 1988. België schaft als laatste Europese land de doodstraf af, en dat vandaag in 1996. En Linus Heel verkrijgt een octrooi op het deurslot, en dat vandaag in 1844. De Pioneer 10 is het eerste ruimtevaartuig dat het zonnestelsel verlaat, en dat vandaag in 1983. Mijn

Nee, nooit sta ik een seconde stil. Geen mens kan mij dwingen wanneer ik niet wil. Geen leven

0: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht? Wij van SOS Wilde Dieren uit Gerardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Gerardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Gerardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget.

prachtige New Wave uit de jaren 80. Visage was dat met Fade to Grey. Het komende uur in deel 2 is er uiteraard nog veel meer. Ik heb nog deze van de Jacksons. En de

0: In Gerardsbergen in Oost-Vlaanderen is een zweefvliegtuigje neergestort. Het toestel belandde tegen een boom. Aan boord was alleen de piloot, een man van 70. De hulpdiensten hebben hem ter plaatse gereanimeerd. Daarna is het slachtoffer naar het ziekenhuis in Aalst gebracht. Het parket onderzoekt de oorzaak van het ongeval en stelt daarvoor een deskundige aan. Iran ontkent dat het binnen de 24 uur een akkoord met de Verenigde Staten ondertekent. Dat zegt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Bemiddelaar Pakistan had eerder verklaard dat een akkoord op komst was. Maar volgens Iran komt er nog niet meteen een ondertekening. Wanneer dat wel gebeurt, is niet bekend. Op Antarctica is afgelopen week de hoogste temperatuur in de winter ooit gemeten. Het was er 15,5 graad. Dat is ruim 20 graden warmer dan gemiddeld voor deze tijd van het jaar. Onderzoekers zeggen dat grote delen van het gebied op dit moment ijsvrij zijn. Ze spreken in dit verband van een hittegolf. De uitzonderlijke warmte boven Antarctica houdt al enkele weken aan. De Mexicaan Isaac Del Toro heeft de 7e en voorlaatste rit gewonnen in de Tour Auvergne-Rhône-Alp. Hij won de zware bergetappe op de Grand Colombier. De Spanjaard Juan Ayuso werd tweede, de Noor Johansen derde. Kian Uitenbroeks finishte 5e. De Australiër Luke Tuckwell blijft met nog 1 etappe te gaan, leider in het klassement. Na een rustige nacht bij minstens 11 graden begint de zondag vrij zonnig. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en wordt het wisselend tot zwaar bewolkt. Er kan ook een drupje regen vallen bij maximaal 18 graden.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
4: Radio Memory. Hey, hey, Aurélie hier. Deze week is mijn nieuwe single Vuurtoren de hitschijf van de week bij Radio Memory. Woehoe!
5: Radio Memory's hitschijf van de week.

Wist je dat David Bowie enorm onder de indruk was van de stem van Patricia Pai? En wij ook natuurlijk. Who Let the Heartache In? Welkom in het tweede uur van de jaren 70, 80 en 90. Met nu niet David Bowie, die draaien we nog wel eens, maar wel de Rolling Stones. En deze vergeet hit, in feite Beast of Burden.

Wat een stem blijft dat toch, hè? Pat Benatar, deze We Belong. Als je graag wil weten welke beroemdheden er vandaag allemaal jarig zijn, zeker ook blijf luisteren. Tot die tijd nog deze van de Electric Light Orchestra. En deze Last Train to London.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Fan for Life Sprinkelstelen uit Nienhoven organiseert een Kids Day. Zaterdag 27 juni aanstaande, van 10 tot 10. In Brugt Herzelen. Er is een pop-up bar, een zomerterras, sprinkelstelen en diverse optredens. De inkom tot de Kids Village is €8 per kind. De Kids Day. Zaterdag 27 juni in Brugt Herzelen, van 10 tot 10. Meer info op funforlife.be.
2: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
3: Radio Memory. Goeie avond.
4: Daar zijn ze weer. De jaren 70, 80 en 90.

Welke beroemdheden zijn er jarig vandaag? Wel, Sarah Connor, een Duitse zangeres, die wordt er 46 vandaag. En dan ook nog Henk Wijngaard, die zanger die bekend is van Met de Vlam in de Pijp, die wordt er 80 vandaag.

Een vergeten hit van One Too Many en deze Downtown. En iedereen kent Brotherhood of Man natuurlijk van Save Your Kisses For Me. Maar in 1976 scoorden ze ook een gigantisch hit met deze aanstekelijke My Sweet Rosalie. Yep.

Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gand, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie Feestzaal Brugzavel in Kruisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487-436490 of 0494-424675. Of ambi-bjorn@

Hazeldine die scoorde een groot hit met deze Searching. Zoek en jij zult vinden. Wij besluiten met een extra lang nummer van Bob Dylan. Ja, de meester in de popmuziek, deze Hurricane. Maak er een fijn weekend van met z'n allen. En graag tot volgende week. Pistol shots ring out in a barroom night.

0: In Gerardsbergen in Oost-Vlaanderen is een zweefvliegtuigje neergestort. Het toestel belandde tegen een boom. Aan boord was alleen de piloot, een man van 70. De hulpdiensten hebben hem ter plaatse gereanimeerd. Daarna is het slachtoffer naar het ziekenhuis in Aalst gebracht. Het parket onderzoekt de oorzaak van het ongeval en stelt daarvoor een deskundige aan. Iran ontkent dat het binnen de 24 uur een akkoord met de Verenigde Staten ondertekent. Dat zegt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Bemiddelaar Pakistan had eerder verklaard dat een akkoord op komst was. Maar volgens Iran komt er nog niet meteen een ondertekening. Wanneer dat wel gebeurt, is niet bekend. Op Antarctica is afgelopen week de hoogste temperatuur in de winter ooit gemeten. Het was er 15,5 graad. Dat is ruim 20 graden warmer dan gemiddeld voor deze tijd van het jaar. Onderzoekers zeggen dat grote delen van het gebied op dit moment ijsvrij zijn. Ze spreken in dit verband van een hittegolf. De uitzonderlijke warmte boven Antarctica houdt al enkele weken aan. De Mexicaan Isaac Del Toro heeft de 7e en voorlaatste rit gewonnen in de Tour Auvergne-Rhône-Alp. Hij won de zware bergetappe op de Grand Colombier. De Spanjaard Juan Ayuso werd tweede, de Noor Johansen derde. Kian Uitenbroeks finishte vijfde. De Australiër Luke Tuckwell blijft met nog één etappe te gaan, leider in het klassement. Na een rustige nacht bij minstens 11 graden begint de zondag vrij zonnig. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en wordt het wisselend tot zwaar bewolkt. Er kan ook een drupje regen vallen bij maximaal 18 graden.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
4: De beste muziek
5: hoor je hier.
6: Radio Memory.
7: Met deze twee lekkere classics gaan we vandaag van start.

gaat over de veerkracht, de macht en culturele betekenis van de Indiaanse gemeenschap. En het is ook een eerbetoon aan hun erfgoed en erkent de strijd waarmee zij in de geschiedenis te maken kregen. De zangeres die in deze plaat hoort is Rocco. En die was in een vorig leven nog de achtergrondzangeres voor Milli Vanilli. Dance to Trance met die grote hit uit 1993, Power of American Natives. En daarvoor gingen we terug naar het jaar 1989. Met een nummer afkomstig van het tweede studioalbum dat Kylie Minogue uitbracht in het jaar. Dat heette Enjoy Yourself. Daaruit kwam Hand on Your Heart. Als eerste vandaag in deze Studio 45. Kylie Minogue dus. Hey dames en heren, jongens en meisjes. Wees welkom. We zijn weer vertrokken voor de fijnste 70s, 80s, 90s, 00s en 10s. Ja, dit is alweer jouw wekelijkse afspraak met het verleden. Studio 45 dus. Hoi, ik ben Lex. Ik ga jullie de komende twee uurtjes gezelschap houden met de fijnste classics. Zoals zometeen eentje, een leuke, uit 1991. De verkoopcijfers van de single die ik zometeen voor jullie heb klaarstaan, die vlogen de pan uit. I Wanna Sex You Up werd de soundtrack voor de actiefilm New Jack City. En het nummer is gearrangeerd door Dr. Freeze. De gelikte tekst, de laid-back groove, de gladde bewegingen en de seksappeal van de vier onweerstaanbare jonge mannen vormden de ideale ingrediënten voor een tophit. Call Me Bad, zometeen I Wanna Sex You Up. Maar eerst terug naar 1985. Het nummer werd beroemd door Sonny Bono en Cher's versie, die het nummer al opnam in 1965. Sonny Bono ziet bij andere succesvolle nummers het woord babe en schrijft er als het ware een nummer omheen. In 1985 bereikte de band UB40 met de Pretender-zangeres Chrissie Hynde hier bij ons in de Lage Landen met de cover van I Got You Babe bijna de hoogste positie van de hitparade. Dit is hun uitvoering van I Got You Babe.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
2: Kleine vogel, ga maar zweven.
1: Fanclubleden betalen 25 euro inkom, niet-leden 29 euro. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
3: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
4: Dit is Radio Memory.
5: Goeie avond.

augustus 2002 verscheen het album A Rush of Blood to the Head. The Scientist is in de laatste twee weken van de periode in de studio opgenomen. Het is een ingetogen nummer geworden waarbij je voornamelijk de frontman Chris Martin aan het werk hoort op zang en piano. En volgens het muziekblad Q van september 2002 is The Scientist een geschenk uit de hemel voor filmmakers die een modern maar toch klassiek nummer zoeken voor onder een huilscène te zetten. The Scientist, Coldplay bij 2002. Studio 45, dat wil zeggen dat we een egotripper voor jullie hebben meegebracht. En een LexXL, dat is deze week zeker en vast niet anders. De egotripper, dat wil zeggen dat ik drie hits ga spelen achter elkaar van één artiest of groep. Je krijgt hem straks in deel 2. Het is vandaag Stevie Wonder. En op het einde van de show, de extra lange plaat. En daarvoor neem ik je vandaag mee naar 2022. Want toen kwam de Dimitri van Paris remix uit van Bohannon en Dr. Perry Johnson met Let's Start to Dance Again. Dat is de LexXL, straks in deel 2 dus. Zometeen gaan we terug naar 1981. Vienna is geïnspireerd op de klassieke film noir The Third Man, wat zich afspeelt in de door Wereldoorlog 2 verwoeste Wenen. De groep beseft in de studio dat dit een bijzonder nummer is en maakt het tot titeltrack van het album dat in 1980 uitkwam. Ultrafox liedzanger is Mitch Ewer trouwens. En deze schot heeft al ervaring opgedaan met bombastische popmuziek als lid van de groep Slick. 3 jaar na Vienna verlaat trouwens Mitch Ewer de band. Zometeen Vienna van Ultrafox. Maar eerst terug naar 1991. Narada Michael Walden, de man van onder andere de hit Gimme Gimme Gimme, produceerde de single. De saxofoonsolo op de plaat wordt gespeeld door Branford Marsalis. En op het einde van het liedje, zometeen goed opletten, hoor je iemand lachen. En dat is Janet Jackson. I Love Your Smile van Shanice.

Can Feel It werd de leadsingle van Young Guns Silver Fox debuutalbum West End Coast. Dat kwam in november 2015 uit. Wat een heerlijke single voor de jongens. Young Guns Silver Fox is met You Can Feel It. En videoclips van platen die je vandaag of de afgelopen tijd hebt horen voorbij komen, die kan je ook bekijken, want ze staan alweer op onze Facebookpagina. Zo heb ik dus bijvoorbeeld ook deze week onze Egotripper daar ook netjes geplaatst. Stevie Wonder in dit geval. En ook Bo Hannon met Let's Start to Dance Again kan je daar bekijken. En ik heb ook alweer deze week de link naar Mixcloud geplaatst. Want op Mixcloud, daar staat de volledige show. Misschien wil je luisteren wanneer het net iets beter voor jou uitkomt, of heb je zin om het te herbeluisteren. Het kan via Mixcloud. De link staat op de Facebookpagina. En Studio 45, dat schrijf je Studio Spatie en dan 45 als getal. Like en volg hem dan ook. Moest je het nog niet hebben gedaan natuurlijk. Zometeen een pornoactrice uit de jaren 70. Andrea True heeft een dikke disco-hit te pakken met More, More, More. Dat was in 1976. Zometeen komt die plaat eraan. Andrea True Connection. Maar eerst terug naar 1981. Wanneer ze begin 20 is, verhuisde Grace Jones naar Parijs, waar ze zich beroemd en berucht maakt door op feestjes topless te verschijnen in gezelschap van Jerry Hall, de toenmalige vriendin van Mick Jagger. Tijdens een feest in een restaurant wordt ze ontdekt door een muziekproducer wanneer ze zich op de tonen van Dirty Old Man van de Three Degrees dansend op een tafel begeeft. De single I've Seen That Face Before, een bewerking van het nummer Libertango van de Argentijnse componist Astor Piazzolla, staat op haar vierde album Nightclubbing uit 1981. I've Seen That Face Before, Grace Jones.

0: gaan naar de hitparade van 1992 met Inner Circle.
1: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487-436490 of 0494-424675. Of ambi koppelteken Bjorn at outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory app.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory app.
4: De Radio Memory app voor iPhone en Android.
5: Radio Memory.
6: Goeie avond.

navolging van het succes van Bad Boys, dat het succes vooral te danken heeft aan het tv-programma Cops, dat dit nummer opnieuw werd uitgebracht destijds. En het werd een grote hit. Het eerdere album werd in 1993 opnieuw uitgebracht met de titel Bad Boys. En er werden miljoenen exemplaren van verkocht en leverde de band ook een Grammy Award op. Er kwam nog eens langs die fijne hit voor Inner Circle en Sweat A La La La La Long uit 1992. Natuurlijk gaan we zo meteen aan de andere kant nog lekker door met de fijnste classics uit de 70s, 80s, 90s, 0's en 10s. Jouw wekelijkse afspraak met het verleden Studio 45 is nog lang niet afgelopen. Ik heb trouwens in deel 2 van jullie de Ego Tripper klaarstaan. Drie hits achter elkaar vandaag van Stevie Wonder. En een extra lange plaats, daarvoor gaan we terug naar 2022 met een remix van een plaat die een hit was in de jaren 70, eind jaren 70. In de Dimitri from Paris remix krijg je van mij straks Bo Heilen en Let's Start to Dance Again. Maar in dit uur neem ik je nog mee naar 1982. Sinds de Queen of Disco doorbrak met het nummer The Hostage in 1974 heeft ze vrijwel alleen samengewerkt met George Moroder. Maar in de jaren 80 gaat ze met andere componisten in zee en muzikaal gezien richting de popmuziek en R&B. State of Independence werd geschreven door John Anderson en Vangelis, geproduceerd door Quincy Jones en kwam uit bij de befaamde Geffen-label. En die deur nog voor jullie Donna Summer en de State of Independence.

0: stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
1: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
0: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
1: Dat is al wel een keer de moeite.
3: Radio Memory bestaat 2 jaar.
4: En dat wordt gevierd.
3: Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi Van Het.
5: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die pijn.
3: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
5: Maak jij me wakker als het over is? Zal jij je dan ook voor me zijn?
3: Maar ook met Sammy Moore en Larissa.
6: Kleine vogel, ga maar zweven. Vlieg zo ver als je maar kan.
3: In voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur.
4: 2 jaar Radio Memory.
3: Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
7: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses, ga gewoon naar radiomemory.be.

0: Radio Memory.
1: Hey, hey, Aurélie hier. Deze week is mijn nieuwe single Vuurtoren de hitschijf van de week bij Radio Memory. Woehoe!
2: Radio Memory's hitschijf van de week.

was tijdens de openingstrack van de EP Fascination. Deze Keep Feeling Fascination van The Human League. Bandleden Joe Callis en Philip Oakey trouwens schreven het nummer. Die fijne plaat, die kwam langs uit 1983. En daarvoor gingen we terug naar 1992. Als eerste in deel 2 de Zweedse zingende tandarts Dr. Alban. Die we natuurlijk al kennen van zijn hits als No Coke, Look Who's Talking en Sing Hallelujah. Daarnet uit 1992, It's My Life van Dr. Alban. Hey, dames en heren, jongens en meisjes, fijn dat jullie erbij zijn. Dit zijn nog steeds de fijnste 70s, 80s, 90s, 00's en 10's. Dit is jouw wekelijkse afspraak met het verleden, Studio 45. Hoi, ik ben Lex en nog een klein uurtje hou ik jullie gezelschap. Met natuurlijk, over een drietal platen, komt hij eraan, de Ego Tripper. Vandaag drie grote hits achter elkaar en de biografie van Stevie Wonder. En op het einde van dit uur, onze ex-lange plaat. In 2022 kwam de Dimitri van Paris remix uit van Bo Hannon's Let's Start to Dance Again. En die krijg je straks van mij te horen. Maar we gaan zo meteen eerst terug naar 1984 met een Engelse jazz- en popband rond de zangeres Sade Adu. En Sade scoorde in de jaren 80 een aantal hits met onder andere Smooth Operator, The Sweetest Taboo, Love is Stronger Than Pride en de plaat die ik dus zo meteen voor jullie op klaarstaan, When Am I Going to Make a Living. We gaan naar 1984 met die fijne classic. Maar eerst terug naar 1992. Het werd de eerste solo single voor Annie Lennox nadat ze de Eurythmics had verlaten. Dit is Why.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht? Wij van SOS Wilde Dieren uit Geraardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Geraardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.
2: Radio Memory. Goeie avond.

1976 stond ze twee maal in de hitparade hier bij ons in de Lage Landen. Enerzijds natuurlijk met de klepper Ich bin wie du. En daarna de opvolger ook nog eens een keertje, Lieder der Nacht. En ook dit kwam uit datzelfde jaar. Marianne Rosenberg, daar hebben we het over. Maar in de clubmix, zoals die uitkwam in 2004. En zij bracht ons tot aan de egotrippen voor vandaag. En die is voor Stevie Wonder. Een Amerikaanse zanger, componist en multi-instrumentalist die al op jonge leeftijd uitgroeide tot een vaste waarde in de soul- en popmuziek. Hij werd geboren als Stevland Hardaway Judkins op 13 mei 1950 in Michigan. Stevie werd prematuur geboren en raakte kort na de geboorte blind als gevolg van een oogziekte. Al op jonge leeftijd bleek hij uitzonderlijk muzikaal getalenteerd. Op zijn 11e werd hij ontdekt door Motown, waar hij onder de naam Little Stevie Wonder zijn carrière begon. Zijn eerste grote succes kwam in 1963 met het nummer Fingertips, een live-opname die meteen een nummer 1 hit werd. Daarmee was hij op dat moment de jongste artiest ooit met de nummer 1 in de Amerikaanse hitlijsten. In de jaren 70 maakte Stevie Wonder een reeks albums die vandaag als klassiekers gelden. Denk aan Talking Book, Inner Visions en Songs in the Key of Life. Uit deze periode stammen bekende nummers als Superstition, Higher Ground, Living for the City, Sir Duke en Isn't She Lovely. Hij bracht niet alleen soul en pop samen, maar voegde ook funk, jazz en maatschappijkritische teksten toe. Ook in de jaren 80 bleef hij succesvol, met onder andere de ballad I Just Called to Say I Love You, waarmee in 1984 een Oscar won. Samenwerking met artiesten als Paul McCartney, met Ebony and Ivory en Michael Jackson onderstreepte zijn invloed binnen de muziekindustrie. Naast zijn muzikale werk zette Stevie Wonder zich ook in voor sociale rechtvaardigheid en mensenrechten. Zo speelde hij een belangrijke rol in de campagne om Martin Luther King Jr. Day als officiële feestdag te erkennen in de Verenigde Staten. Tijdens zijn carrière won hij talloze prijzen, waaronder meer 20 Grammy Awards. Zijn invloed reikt tot ver buiten zijn eigen genre en generaties. Artiesten noemen hem als inspiratiebron. Geniet mee van onze egotripper vandaag. Dit

I Just Called to Say I Love You uit 1984. Daarvoor uit 1982 Do I Do. En The Part-Time Lover uit 1985. Dat waren drie grote hits achter elkaar van Stevie Wonder. Want Stevie Wonder is de Egotripper deze week in Studio 45. En natuurlijk is er een fijne playlist van de Egotripper terug te vinden op Spotify. Ga er van de account van Lex de Groot, vind je onder Studio 45 dus de playlist van de Egotripper terug. Maar heb ik zometeen een fijne plaat voor jullie klaarstaan. We gaan terug naar 1978. Wist je dat Follow You, Follow Me geschreven was om vrouwen te trekken? In de tijd dat dit uitkwam was 95% van de fans namelijk van Genesis man. En dat nummer moest dat weer in evenwicht brengen. Het is dan ook een heel ander nummer dan men in de tijd van Genesis gewend was. En werd hun eerste wereldwijde hit. Zometeen die mooie Follow You, Follow Me van Genesis. Maar we gaan eerst terug naar 1987. Een jaar nadat de Brit doorgebroken is in Engeland, is Amerika ook om. In 88 kwam Wishing Well op nummer 1 in de Amerikaanse hitlijsten. Het album Introducing the Heartline According to Terence Trent D'Arby verkocht uiteindelijk 1,5 miljoen exemplaren wereldwijd. Hier is Wishing Well van Terence.

0: Voor jullie onderweg uit 2004, Chocolate van Snow Patrol.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld.

0: @gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
1: Fun for Life Sprinkelstelen uit Nienhoven organiseert een Kids Day. Zaterdag 27 juni aanstaande van 10 tot 10 in Brugt Herzelen. Er is een pop-up bar, een zomerterras, sprinkelstelen en diverse optredens. De inkom tot de Kids Village is €8 per kind. De Kids Day, zaterdag 27 juni in Brugt Herzelen van 10 tot 10. Meer info op funforlife.be.
2: Dit is Radio Memory.
3: Goeie avond.

0: single is afkomstig van het derde album Final Straw, van Snow Patrol natuurlijk. De bandleden leren elkaar kennen op Dundee University, dat was in 1994, en onder de noemer Polar Bear beginnen ze. Maar al gauw blijkt dat die naam al is geclaimd en daarom kiezen ze voor een andere winterse naam. Snow Patrol, je kreeg ze te horen met Chocolate uit 2004. En daarmee hebben we het bijna gehad voor vandaag. Maar dat wil dan wel zeggen dat we nog de extra lange plaat voor jullie in petto hebben. En dat is de Lex XL. En daarvoor neem ik je vandaag mee naar het jaar 2022. Hamilton Frederick Bohannon is een Amerikaanse disco-funkartiest uit Atlanta. En die Bohannon begon als drummer bij Stevie Wonder, maar is in de jaren 70 druk met zijn eigen clubnummers. De artiest kreeg bekendheid met zijn platen Let's Start to Dance Again en Disco Stamp. Van die Let's Start to Dance Again werd in 2022 dan de Dimitri van Paris remix uitgebracht. Bohannon en Dr. Perry Johnson en Let's Start to Dance Again is deze week de Lex XL. En van de Lex XL is er een Spotify playlist. Ga dan van het account van Lex de Groot. Onder Studio 45 vind je daar de Lex XL playlist terug. Nog heel veel plezier met de rest van de jocks hier bij ons. Maak er een fijne week van en dan horen we elkaar volgende week terug voor een nieuwe Studio 45. Graag tot dan. Hoi.
1: Lex XL. De lekkerste classics.

0: een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.
3: Be welcome. You are now tuned in for the Land of Dance Mix Radio Show. Live from the radio studios in Belgium. Get ready for a new hour. Land of Dance Mix Radio Show.

I Just Died in Your Arms Tonight. Dat werd geremixed en herwerkt door David Guetta en Hippaton in Walked Away. En dit was Route 77 en Call Me. Straks Funky Man and Divine. We hebben ook Mr. Bell and Wessel, Ain't Nobody. En op het einde Matten en Olivia with Every Heartbeat. Maar eerst Sofia Guerrero en May Marnie. Dit is Body Move.

0: Radio Memory.
1: Hey, hey, Aurélie hier. Deze week is mijn nieuwe single Vuurtoren de hitschijf van de week bij Radio Memory. Woehoe!
2: Radio Memory's hitschijf van de week.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.
3: You are now tuned in for the Land of Dance Mix Radio Show. Live from the radio studios in Belgium. Be welcome. In this second hour, Land of Dance Mix Radio Show. All your favorite dance tracks in the mix. Enjoy the Land of Dance Mix Radio Show with Steph T.
4: Dit is het tweede uur van de Land of Dance Mix Radio Show hier op je favoriete radio.

0: een nieuw uur. Met de grootste hit.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.